0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Dio Expo in kleur en beeld in het Cultuurhuis in Giethoorn. Een gezamenlijke expositie is dat van Jenny Nes en Jaap Monus. Van 5 juli tot en met 30 september is in het Cultuurhuis in Giethoorn een bijzondere expositie te zien, in kleur en beeld. Kunstschilder Jenny Nes en beeldhouwer Jaap Monus, een kunstzinnig echtpaar uit Diever, exposeren voor het eerst gezamenlijk. De officiële opening van deze expositie vindt plaats op zaterdag 5 juli, 4 uur 's middags. Jenny Nes schildert met acryl en olieverf op papier, hout en doek. Jaap Monus maakt beelden uit steen. Na zijn pensionering ontdekte hij de passie voor beeldhouwen. Zowel Jenny als Jaap exposeren regelmatig op diverse locaties. Daarnaast nemen ze 4 keer per jaar deel aan de kunstwandeling in Diever. De expositie in het Cultuurhuis is vrij toegankelijk te bezoeken tijdens openingsuren van de Eendracht in Giethoorn.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

Koffie drinken met de dominee, nu ook 's middags. Behoefte aan een goed gesprek, zin in koffie of thee? Dat kan in de Grote Kerk aan de Kerkstraat nummer 21 in Hartje Steenwijk. Daar is komende zomer vanaf 2 juli elke donderdag van 11 uur door tot 12 uur 30... en 's middags van 14 uur tot 15 uur 30, dus van 2 tot half 4... een pastor in huis speciaal voor jou en voor u. Je bent van harte uitgenodigd voor een gesprek. Elke week is er een andere pastor aanwezig. Houden levensvragen je bezig, ben je zoekende of heb je gewoon behoefte aan contact? Je bent welkom. Deze zomer van dinsdag tot en met zaterdag is de kerk open van 11 tot 5 uur. Dat wil zeggen 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Alleen op donderdagen is er koffie drinken met de dominee. Tot en met donderdag 20 augustus bieden we deze wekelijkse koffiemomentjes in Hartjestad aan. Deze ontmoetingen zijn een initiatief van de gezamenlijke kerken in Steenwijk. Onze droom is dat de kerken niet alleen de skyline van Steenwijk accentueren, maar juist ook de levens van mensen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.raadvankerkensteenwijk.nl.

vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pastor Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circus Festival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken, geheel nieuw, op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingveer, op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden op www.steenwijkvestingstad.nl.

Bewoners uit de Woldmeter en Steenwijk kunnen eind juni een enquête verwachten. Een groepje buurtbewoners neemt het initiatief om te onderzoeken hoe samen de buurt nog prettiger, socialer en actiever te maken is. Met de enquête kun je als buurtbewoner aangeven wat je belangrijk vindt en aan welke activiteit of acties behoefte is. En wie wil meedenken of helpen. De Woldmeter bestaat nu ruim 25 jaar en beslaat zo'n 500 woningen. De wijkvereniging De Middenweg is onlangs opgeheven en dit nieuwe bewonersinitiatief is ontstaan vanuit een buurtoverleg rond de stadsvisie Steenwijk. Daaruit bleek behoefte te zijn om in de Woldmeter meer samen op te trekken om de buurt in brede zin nog mooier te maken. De N764 Zwolle naar Kampen is dicht vanaf 29 juni tot na de zomer. De provincie wil namelijk verkeershinder verminderen met speciale fietsacties. De provinciale weg van Zwolle naar Kampen, de Zwolse weg, oftewel de Meester J.L.M. Niersallee, is in verband met onderhoudswerkzaamheden dicht vanaf 29 juni 6 uur 's morgens tot na de zomer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er een speciale actie om fietsen te stimuleren. Automobilisten die op de fiets van en naar hun werk willen deze zomer krijgen €500 korting op de aanschaf van een elektrische fiets. En er zijn 150 kortingsbonnen beschikbaar vanaf 22 juni. De werkzaamheden op de hoofdrijbaan vinden plaats tussen de Scholtensweg, gemeentegrens Zwolle, en de Molenbrug over de IJssel in Kampen.

Corso Vollenhoven realiseert minder valide tribunes voor een onbezorgde topdag. Corso Vollenhoven zet dit jaar een grote stap in de toegankelijkheid van het evenement. Langs de weg van Rollenkaarten wordt een speciale minder valide tribune gerealiseerd voor mensen met een fysieke beperking en hun begeleiders. Dankzij gulle steun van verschillende sponsoren is deze locatie van alle gemakken voorzien, zodat iedereen maximaal kan genieten van de kleurrijkste dag van het jaar. Het sfeervolle bloemencorso trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, maar voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, was het vinden van een geschikte en comfortabele plek soms een uitdaging. Met dit nieuwe initiatief wil de organisatie ervoor zorgen dat echt iedereen onbezorgd kan genieten van de indrukwekkende praalwagens. De nieuwe invalide tribune biedt plaats aan 60 personen en is volledig gefaciliteerd door Bos Tribunebouw. Om ervoor te zorgen dat de locatie voor iedereen uitstekend bereikbaar en begaanbaar is, wordt het omliggende terrein vergroot en vlak gemaakt door rijplaten, beschikbaar gesteld door Sijperda. De tribune is uiteraard niet alleen bedoeld voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders, maar nadrukkelijk ook voor een ieder die slechte been is en bijvoorbeeld gebruik maakt van een rollator of wandelstok. In de voorverkoop zijn nu de tickets redelijk goedkoop. Dus pak je voordeel. Een dagticket geeft toegang tot het volledige zaterdagprogramma. Let op, exclusief het avondfeest. Wil je gebruik maken van de minder valide plek langs de route? Selecteer dan die ook even op entreekaart rolstoelgebruiker tijdens het bestellen.

Nog enkele dagen, dan gaat het gebeuren. Op vrijdag 26 juni beleeft theaterspectakel Ridders en Juffers van Zwarte Water zijn feestelijke première in het Stolkspark in Hasselt. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om alles in gereedheid te maken voor deze unieke productie. Terwijl de spelers, muzikanten en het koor volop repeteren, legt de organisatie de laatste hand aan de voorbereidingen voor de bouw van het tijdelijke openluchttheater. Van 25 juni tot en met 4 juli verandert het Van Stolkpark in een indrukwekkend decor waarin geschiedenis, muziek en theater samenkomen. Met een grote cast, live muziek, een indrukwekkend decor en spectaculaire licht- en geluidseffecten belooft het spektakel Ridders en Juffers van Zwarte Water een van de grootste culturele evenementen van de regio te worden. Het spektakel is trouwens slechts 8 keer te zien. De première is vrijdag 26 juni. De eerste voorstelling wordt gespeeld op donderdag 25 juni. Inmiddels zijn er al duizenden kaarten verkocht en de belangstelling blijft groeien. Wie meer wil weten, kijkt even op de website www.riddersenjuffers.nl.

De inschrijving voor de Atelier Route Werebenwiede 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de Atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De Atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het Cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een beperkt aantal kunstenaars in aanmerking laten komen. Daarnaast is er de hele maand oktober een expositie ingericht in het Cultuurhuis in Giethoorn van elke deelnemende kunstenaar één werk. Voor de kunstenaars zonder extra kosten verder en voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemende kunstenaars. De officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 19:30 s'avonds in het Cultuurhuis dus in Giethoorn. De opening wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland en dat is de heer Ede Groot. De kunstkring Steenwijkerland wil met het organiseren van de atelierroute de bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Steenwijkerland. Wil je meedoen? Aanmelden als deelnemend kunstenaar voor deze route? Dat kan via de website www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. En dat atelierroute Weerribbenwieden is één woord. Het inschrijfgeld is €40 voor leden. Van de kunstkring kost het maar €35. De sluitingsdatum voor de inschrijving is trouwens wel 30 juni 2020.

Er wordt gezocht naar vrijwilligers, enthousiaste verhalenvertellers. En dat zoeken wordt gedaan door het waterschap. Wat betekent water voor jouw straat, de school of het dorp? Bij waterschap Drents Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met 088 233 123.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

0: Ontdek het onderwaterleven in de Wiede. Ga met een schepnetje op pad langs het Vlonderpad bij bezoekerscentrum de Wiede. En ontdek welke diertjes er in en op het water leven. Van mei tot september is het weer mogelijk om bij het bezoekerscentrum de Wiede in Sint-Jansklooster een schepnetje te huren. Ga samen met je kleinkinderen of kinderen op pad om te ontdekken welke diertjes er leven in en op het water in de Wiede. Met een schepnetje, een witte bak en een zoekkaart ga je vanaf een van de stijgers op zoek naar de waterdiertjes. Vangen jullie een waterspin, een bootsmannetje of misschien wel een geelgerande watertor? De activiteit is goed te combineren met een vaarexcursie, het wandelen vanaf het Laarzenpad of een bezoek aan speelnatuur van Oer. De schepnetjes zijn trouwens tijdens openingstijden te huur bij de balie van het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is alle dagen geopend. Maandag van 12 uur door tot 5 uur en dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur. Kijk voor alle activiteiten en excursies op www.nm.nl/dewieden/activiteiten.
1: Regio Info, zodat je weet wat er gebeurt in de buurt.
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk Regio Info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Sloos.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart... waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart... Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt... en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer... die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden... en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 24 juni. Dit is de Ria Ed 12 uur show. Van harte welkom bij de show. Met de airco op standje vol lukt het nog wel om het hier een beetje werkbaar te houden. Fles water bij de hand. En ik hoop dat jullie dat natuurlijk thuis ook doen. Het is enorm belangrijk om te drinken. Het wordt zo'n 34 graden. Dus ja, afkoelen, schaduw opzoeken, flesje water erbij. En luisteren naar de Ria Ed 12 uur show. We gaan beginnen met de show. Het is geen nieuwe. Het is gewoon een lekkere zonnig nummer. Het blijft gewoon voor de vierde week. Justin de Wild. Dus we gaan naar Justin met Cheerio. De nummer 1 van de Nederlandse top 40. En daarna gaan we naar Luna en Rosso met Voorbestemd.
1: Stay vast, de allereerste plaat, exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

Agrifac opent een eigen opleidingscentrum voor medewerkers in Steenwijk. Dat wordt in de Stentor beschreven. Landbouwmachinebedrijf Agrifac heeft op dinsdag, gisteren dus, 23 juni de Agrifac Academy geopend in Steenwijk. En in het trainingscentrum op het hoofdkantoor worden voortaan medewerkers, dealers en partners opgeleid in precisielandbouw en spuittechnologie. Volgens het bedrijf is de Academy bedoeld om kennis en vakmanschap verder te versterken. Deelnemers krijgen trainingen over techniek, onderhoud en het gebruik van moderne precisietechnologieën voor de akkerbouw. Ook voor eigen medewerkers speelt de Academy een belangrijke rol. Dit is voor ons een investering in onze mensen en daarmee in de toekomst van ons bedrijf, zegt HR-directeur Theo Gerritsen. Een Agrifac dat een gigantische fabriek heeft in Steenwijk ziet kennisoverdracht als een belangrijk onderdeel van duurzame en efficiënte landbouw. De Academy moet bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en professionals die werken met steeds geavanceerdere machines en systemen. En met de opening van het opleidingscentrum wil het bedrijf uit Steenwijk zich verder profileren als kennispartner binnen de agrarische sector. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Het is inderdaad een heel mooi groot bedrijf. Een mooie gouden ouwe. Dolly Dots. Don't give up.

En dat zegt Samuel Welten. En we hopen natuurlijk dat die Leeuwenrecht inderdaad aankomt. Want ja, er gaan geruchten dat ze misschien wel kans maken om wereldkampioen te worden. En dan moeten ze natuurlijk al onze steun gebruiken. Wij gaan verder met wat informatie over een wildplukwandeling in het Drents-Friese Wold. En dat is op zaterdag 4 en zaterdag 11 juli. Wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Lea Groeneweg en Tim Horneman van In het Wilde, een wildpluk-excursie voor beginners is dat. Leer van deze ervaren wildplukgidsen welke planten eetbaar zijn, hoe ze respectvol te plukken en hoe ze te gebruiken. Ook het omtoveren van de eigen tuin tot een voedselplek waar zowel de eigenaar als de dieren volop kunnen genieten van wilde planten komt aan bod. Tijdens deze excursie kun je kennis maken met wildplukken, even letterlijk proeven van de kennis over natuur die al generaties wordt doorgegeven. Je leert hoe en wat je plukt, met respect voor de natuur en hoe je deze kruiden en planten kunt gebruiken in je maaltijd. Je krijgt per mail ook nog een overzicht van de belangrijkste planten en een aantal wildplukrecepten toegestuurd, zodat je thuis ook aan de slag kunt. En na afloop van de wandeling staan er enkele heerlijke wildplukversnaperingen klaar. Ook kijk je niet meer op dezelfde manier naar het groen om je heen. Je ziet overal ingrediënten voor een frisse salade of een verwarmend kopje thee. Een leuke activiteit om de zomervakantie mee te beginnen. En het is dus op zaterdag 4 en zaterdag 11 juli. De tijd is van 10:30 tot 1 uur op het buitencentrum Drents-Friese Wold, te Wischa 6A in Appelscha. De kosten zijn €27,50 en je kunt je aanmelden bij www.inhetwilde.nl/agenda. En wil je meer informatie hierop over, kun je natuurlijk altijd op de site van Staatsbosbeheer kijken. Wij gaan verder met muziek. En dat is van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En daarna gaan we luisteren naar Beach Boys met Good Vibrations.

En dat is deze maand Long Tall Ernie and the Shakers. Het is wel de laatste dag van deze maand alweer. Dus ja, de laatste berichtjes over Long Tall Ernie. En volgende maand, kan ik alvast verklappen, is de band Luff aan de beurt. En in 1973 scoorde Long Tall Ernie hits als onder andere Big Fat Mama en Get Yourself Together en All Right. En in Duitsland volgden televisieoptredens en concerten. En ze kregen eigenlijk agressieve bandleden, werd er in de media gezegd, en geruchten erover, vechtpartijen. En zodoende werd er eigenlijk in 1974 gezegd: we gaan allemaal onze eigen weg. Hank the Knife and the Jets is zo ontstaan. En er zijn allerlei andere bands, hebben mensen zich daarin gevoegd om toch hun muziek te kunnen maken. Wij sluiten af met Hank the Long Tall Ernie, met Big Fat Mama.

Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. En wij gaan naar Kalenberg, waar muziek, water, publiek langs de kant van de weg, of langs de sloot, of de vaart, hoe je het ook maar wil zeggen. Misschien zelfs luisteraars in een bootje allemaal terecht kunnen op zondag 5 juli. Want dan krijgt Kalenberg opnieuw een bijzonder buitenconcert. Na het succes van de eerste editie in 2024 organiseert het samenwerkingsverband Samen Muziek Maken voor de tweede keer het Concert bij de Brug. Het concert vindt plaats bij de brug over de Kalenberggracht aan het Kalenbergenpad 1 in Kalenberg. Daarmee vormt het niet alleen de muziek, maar ook de omgeving een belangrijk onderdeel voor die middag. De Kalenberggracht loopt dwars door het dorp en maakt Kalenberg tot een herkenbare plek in het waterrijke landschap en van Steenwijkerland. De eerste editie van het concert bij de brug was in 2024 en het werd heel goed ontvangen. De sfeer was volgens de organisatie fantastisch en ongedwongen. En vandaar natuurlijk dat er nu weer een herhaling op het menu staat. Er zijn muzikanten uit 5 verenigingen die samen het fanfareorkest bemannen. En bevrouwen natuurlijk. 20 muzikanten van 5 muziekverenigingen uit de gemeente Steenwijkerland. En het concert bij de brug is dus op zondag 5 juli om 4 uur 's middags. De locatie is de brug over de Kalenbergengracht. Kalenbergenpad 1 in Kalenberg. En vooral met dit weer natuurlijk mooi zonnig. Water mee, hoedje op je hoofd, zonneparasolletje mee. Want het is nog steeds nog een bloedje heet. 1, 2, 3, go! En dit is

Ilse de Lange, Stranger I Once Knew. En ik heb nog een laatste berichtje voor van in dit uur. Ik heb nog een klein kwartiertje, dit programma. Na het succes van vorig jaar, zegt Sociaal Werk te Koop, wordt ook dit jaar weer de Vrouwenpicknick georganiseerd. Kom gezellig en neem gerust ook je kinderen mee, zeggen ze erbij. En de kracht van de vrouwen staat er boven de poster. Vrouwenpicknick in het park 2 juli van 12 uur tot 1:30 'smiddags op de Gasthuislaan 2 in Steenwijk. Kom je ook, neem je kleedje mee en je lunch. Eventueel iets om te delen. En geniet samen met andere vrouwen van een picknick in het park. Opgeven of meer informatie bij Aisha Eldes, Sociaal Werk de Kop. En dan het telefoonnummer, maar dat kun je ook vinden op de website van Sociaal Werk de Kop. En de volgende plaat die we gaan draaien is van Sam Veld met Hey Sun.

De nieuwste van Alex Warren, Passenger. En wij zijn toe aan de twee laatste platen van dit uurtje. We gaan eruit met de nieuwe van Dean Lewis, die de titel Poison mee heeft gekregen. En daarvoor luister naar Olivia Rodrigo met Drop Dead.

En tot zover de Ria et 12 uur show. Anders zou ik zeggen van ga lekker naar buiten, geniet van het mooie weer. Maar ik zal nu maar zeggen van zoek de schaduw op. Smeer goed, drink goed. En pas een beetje op de mensen rondom je heen. Want het is echt 34 graden. Dus echt bloedje heet. Ik wens je verder een hele fijne week. Tot de volgende keer. En geniet ervan. Bye bye.

0: muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos. Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
0: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
0: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: het.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: That's why the lady is a friend.
1: I love the free.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
3: De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen. Goedemiddag.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Countdown time.
7: Dit is de tipparade. Nieuw.
8: Heel goed, heel goed. Huh?

0: Het is week 25, 1983.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: Niet meteen alles letterlijk nemen wat je zo hoort. De namen zitten allemaal nog gewoon in het lijstje. Het zijn 8 nieuwe binnenkomers in het lijstje van week 25, 1983. De tipparade van toen. Wij begonnen met een Nederlandse productie. Het was Kelly Page met haar Morning Music. De hoogste nieuwe trouwens in het volgende uur. Helemaal bovenin met de nummer 1 natuurlijk. De alarmschijf van destijds. En verder ook op nummer 10 en op 16 vrij hoge nieuwe binnenkomers. En de volgende, dat is ook al een nieuwe. Op 29 Giorgio Moroder. En er zingt ook nog iemand mee.

Welkom erbij bij George Jommerode. Dat was Joe Esposito, nummer 29 met A Love Affair. De volgende in het lijstje, dat is totaal niet verrassend. Dat is nummer 28, want zo gaat het met zo'n tiplijst. Uit La Belle, zangeres Nona Hendricks.

0: vertrouwelijke informatie. Deze zangeres zat heel vroeger in 1975 bijvoorbeeld. Ten tijde van Voulez-vous coucher avec moi ce soir in La Belle. Samen met Sarah Dash en Patti LaBelle was dit Nona Hendrix. En een soloplaatje van eruit 1983. En die heette Keep It Confidential.
1: De Nederlandse tipraad met Bert van der Laan.
2: Nieuw. Afros, radio en televisie.

0: dat zingt hij nou de hele tijd al. You can have it. Ja, als ik het wil. Nou, nog één keer dan, Robert. Robert Palmer, een chameleon op muziekgebied. Lekker man.
1: Tipparade.
0: Hoog tijd voor Nederlandstalige muziek. En die komt, net als vroeger, van Connie van den Bos. Klinkt dan zo. Kom,

de zangeres die je zojuist hoorde als die zich voorstelde met haar eigen naam destijds vroeger. Jacoba Hollesteller, dan keek iedereen eraan. Je bent toch Connie van der Bosch? Ja, dat was ze dus ook. En ze was ook nog een zus van Peter Hollesteller. Ooit heeft hij gezongen met Jodie Piper in Cashmere. Love's What I Want. Ben je weer op de hoogte van de familieverhoudingen? En voorlopig trouwens ook de laatste nieuwe binnenkomer. Meteen aan Robert Palmer, de AVRO's RTV-tip van toen. En dus deze plaat op nummer 26. Dit is 25. We doen het nou eens op zijn Italiaans. Want van 29 omhoog gaat de meneer Darian Balban. En hij zingt over Amico.

Ja, de tipparade van toen gaat maar door. Hè. Week 25 is het, 1983. Alle plaatjes trouwens van het originele vinyl. Dus ook daar straks Love Town van Booker Newberry III. En een plaat uit 1974 opnieuw uitgebracht zojuist. The First Class, een Beach Baby. En we gaan weer Nederlandstalig. Doen we met Hans de Boy. En hij zingt over...

0: Hans de Boy, dat was de zanger. Maar als je kijkt naar wie het gecomponeerd heeft en van wie die tekst is... Herman Pieter de Boer, die schreef Annabel qua tekst. En Boudewijn de Groot, die was verantwoordelijk voor de melodie. Nou weet je dat ook. Meteen na Beach Baby van de First Class, dus Annabel. En zometeen nog een Nederlandse zanger. Alleen die maakte zijn plaatjes elders en die zong ook nog in het Engels. Zijn naam Taco.
1: Nummer 21.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: 10 platen gedraaid, dus hoog nodig tijd voor een overzicht, hè? Zullen wij met de nieuwe binnenkomers beginnen en dan met nummer 30 aanvangen? Morning Music, Kelly Page vonden we daar. 29 was een love affair van Giorgio Moroder en Joe Esposito. En Keep It Confidential, Nona Hendrix, vonden we op nummer 28. Hartstikke nieuw. De Avro's radio- en tv-tip. Nummer 27, ook al nieuw. Robert Palmer, You Can Have It. Dat deed ook mensen trouwens mee van Cool and the Gang op die plaat. Kun je ook wel een beetje horen ook, hè? En Connie van der Bos, die vonden wij op nummer 26 met Net Als Vroeger. Dario Baldon, dat was de eerste stijger van 29 naar 25. En Booker Newberry, The Third. Zo heet dat natuurlijk, hè. En van 27 door naar 24 met Love Town. Van 26 naar 23, dus ook omhoog uit 74. Een hit die opnieuw werd uitgebracht, The First Class. En Annabel van Hans de Boy, ook 3 naar boven, van 25 naar 22. En zojuist 2 omhoog, van 23 naar 21, Taco Okkersen. Want zo heette die helemaal compleet. De opvolger van Putting on the Ritz heette Cheek to Cheek.
0: De tipparade, nummer 20.

Ah, daar zijn we alweer. Meteen naar Buffalo Girls van Malcolm McLaren. Hoop koude drukte allemaal. Tenminste, vond ik altijd. Ja, smaken verschillen, zou ik maar zeggen. Nummer 20, daar vonden we Buffalo Girls. En dit is, wie is dit? Julius Brown met Party. I'm calling you.

0: 2018.
1: Had hij niet net als Forrest een remake gemaakt van zo'n hele bekende oude hit? Rock Your Baby had hij gemaakt, geloof ik, hè? De opvolger van die plaat, ja, die moesten ze dan zelf schrijven. En ja, raad eens wat, dat weet lang niet zo'n grote hit. Het werd eigenlijk niet eens een top 40 plaat voor Julius Brown Party. En die vonden we in dit geval op nummer 19. En dit komt uit Engeland, The Altered Images. Leuk plaatje. Ja, helaas ook geen hit in Nederland, maar wel mooi. Don't talk to me about...

En zeker, de draaitafel staat er ook niet voor niks. 30 plaatjes vanaf het originele vinyl. Meteen naar de Nylons. Ook al zo'n plaatje waar het net niet haalde tot in de top 40. Deze NCFV-favoriet, want dan was hij ook nog. Michael Jackson, de laatste in uurtje 1. Die heet Wanna Be Starting Something. En ik zeg tot zo.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen. De Nederlandse tipraad.
1: Nummer 15.

0: Hitparade.
1: Met een remake. Er staat voor Empel 1 gouden ouwe, een echte gouden ouwe in de lijst uit 1974. Die van de First Class werd gewoon opnieuw uitgebracht. En dit werd opnieuw gezongen. Een plaatje van Heatwave van Rod Temperton. U weet wel, die ook alles voor Michael Jackson geschreven heeft. Tenminste, vrij veel dan Boogie Nights. Dat maakte ze in 1983, stond op nummer 15. De eerste in het tweede uurtje Tipperate. Met zometeen de Nick Straker Band. You Know I Like It.

0: doen.
1: Een echte dikke top 40 hit heeft hij eigenlijk niet gescoord, geloof ik, hè? Deze Nick Straker. Toch een legendarische naam in discoland. You know I like it. Meteen gedraaid naar Lafleur met Boogie Nights op nummer 15. Inmiddels toe aan 13. Hier zijn Bennett en B.

0: De tipparade.
1: De vroegere zanger van The Motions, oftewel Rudy Bennett. Rudy van den Berg van zijn eigen. En Bea Willemstein, ja, die zong ook mee. Dat was namelijk The Bee van Bennett & Bee en I Got You, bij een remake van een plaatje van heel van vroeger. Sonny & Cher, die maakte het origineel jaren 60 muziek. Kun je nagaan. En Bea Willemstein trouwens is nog bekend ook van dat klusprogramma, hè, van RTL 4 met Nico Zwinkels. Dat was allemaal niet helemaal fris, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat gaan we verder niet over hebben. We gaan gewoon een leuk plaatje draaien. Hier zijn de Waterboys met A Girl Called Johnny. We'll

0: Zo, die stampen lekker weg. From Down Under, oftewel Australië, de Little River Band van de wijf nummer 11. Een plaatje heet You're Driving Me Out of My Mind.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Ja, je begrijpt het al. We zijn weer toe aan een overzicht. Zullen wij het eens een beetje in omgekeerde volgorde doen? Waarom ook niet? Hè? Van 13 naar 11 zojuist dus de Little River Band omhoog. En van 14 naar 12 ook twee omhoog. The Waterboys met A Girl Called Johnny. Dan van 17 naar 13, 4 omhoog. Bennett & B, I Got You Babe. En de Nick Straker Band steeg van 16 naar nummer 14. Flink omhoog, van 30 naar 15, La Fleur met Boogie Nights. En uit het vorige uur 16, de favoriet schijf, was een nieuw binnenkomen plaatje. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. U kent hem vast wel. Van 19 naar 17, That Kind of Man. De samenzang van de Nylons en op 18... Van 20 omhoog de Altered Images. Party van Julius Brown van 21 naar nummer 19. En van 22 naar 20 Buffalo Girls van Malcolm McLaren. Zometeen de één na hoogste nieuwe.
1: Bert van der Laan. Een stukje paradijs op aarde.
2: Dit is de Tipperary Top 10.
0: Bent u ook altijd zo benieuwd naar het weer? Nou, vroegen wij ook. En dan hadden we maar één orakel. Jan Pelleboer. Nieuw.

0: genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.
1: Wat een

0: mijn voorspelling toch nog in het water.
1: Dit is de Tipparade.
2: 9.
3: De bekendste weerman uit het noorden. Was hij lange tijd bij de Tros enzovoort. Jan Pelleboer, bijzonder accentje. En dat werd allemaal nagedaan door Robert Paal. Inclusief alle stemmetjes van Marco Bakker tot de zangeres zonder naam. De ene hoogste nieuwe vond op nummer 10. Kan vriezen en kan dooien.

0: Ach, het duo hadden we zojuist. Frank en natuurlijk Mirella. Want wat Frank is, is Mirella ook. Manuel Goodbye. Cover van het nummer van Audrey Landers. U weet wel. En nu nog een Nederlandse meneer. Hij was de bekendste trucker, Henk Wijngaard.
1: Ik draai

0: Legende van toen. Met Bert van der Vlaan.
1: Maar alleen als je ijs en ijskoud is. Uit IJsland kwam het bandje wat de instrumentale rock'n'roll speelde voor jullie. Dat was Mezzo Forte meteen naar Henk Wijngaard. En ook dit plaatje is Nederlands en ook nog Nederlandstalig. En de zanger heet Ben Kramer.
2: Nummer 6.
3: Geef me het gevoel dat je nog om me geeft. Dat de liefde van ons toch nog leeft. Dat je mij al mijn fouten vergeeft. Hou van mij. Neem me zoals jij mij altijd hebt gekend. Blijf jezelf, want ik weet wie je bent. En ik twijfel aan jou geen moment.

jij mij altijd hebt gekend. Blijf jezelf, want ik weet wie je bent. En ik twijfel aan jou geen moment.

Dat is logica, daar is geen spel tussen te krijgen, helemaal niks. Vulcano op nummertje 4. Ja, dat is ook logisch. Daar kun je ook geen spel tussen krijgen, want zo gaat het met een tipparade. We stomen op naar de hoogste nieuwe, die vinden we straks op nummer 1. Eerst even vertellen wat er allemaal voorbij kwam natuurlijk. Laat Me werd gedaan door Ben Kramer daar straks. Lady Love Me, hadden we ook nog van George Benson. Dat is een mooi plaatje op nummer 5. En wat dacht je van deze? Hij had ooit eens zo'n deuntje dat werd gebruikt in een koffiereclame en zo. Gary Lowe, zo heette de meneer. Het was eigenlijk een Italiaan. En toen ging hij een plaat maken in het Engels. You are a danger. Nou, zijn Engels is niet helemaal dat je dan zegt van... poeh. Daar halen we meteen ook een eindexamen, een 10 mee en zo. Maar ja, goed, dat is een vergeven natuurlijk. Hè? Het plaatje is wel leuk, deed het leuk in de discotheken. Alleen het werd lang niet zo'n grote hit als La Collegiala. En dan meteen daarna op nummer 2 ga ik niet extra af en aankondigen. Zo, want het stijgt ook maar één plekje. Net als trouwens deze You Are Danger van Gary Lowe. Freur met Dudes, Dudes. Dat was toen ook zo'n cultplaatje anno 1983. De herinneringen, we stapelen ze gewoon allemaal op. En we zetten ze ook nog op een keurig netlijstje op nummer 30 door tot en met 1. Maar zover is het nog niet. Eerst even...

0: destijds in 1983 zeiden wij maar Freur tegen het bandje. Maar eigenlijk was het geloof ik iets van Froedeboel. En dat was ook zo'n soort raar tekentje op het roesje van Doet.
1: Die parade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De bijzonderste bijdrage in uw toetjesvak. Doet. Toch een cultplaatje gebleken, hè, achteraf. Dantje steeg van 3 naar nummer 2. Daarvoor van 4 naar nummer 3. You're a Danger van Gary Lowe. En van 7 naar 4 steeg Vulcano. Lady Love Me, George Benson van 9 naar 5 omhoog. Van 8 naar 6. Ben Kramer, Laat Me. Het IJsland, Rockall, helemaal instrumentaal. Metso Forte van 18 naar nummer 7. En op 28 stond hij de week hiervoor. En op 8 deze week Trucker Olé. Het was Henk Wijngaard. En wat krijgen we zometeen? De hoogste nieuwe in deze lijst.

0: laatste nieuwe van 30 platen totaal.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: Zo snel, want nummer 9 moeten we nog noemen. Frank en Mirella van 12 omhoog. Manuel van Friese Kandoorje, Robert Paul was de enigste nieuwe op nummer 10. En dit is Elton John op

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1676e uitzending van Backwards. En ja, we zijn nog niet door juni 1986 heen. En daarom nog altijd die maand en dat jaar. Eerst natuurlijk Bert van der Laan eventjes bedanken voor die prachtige platen. En Vreur, inderdaad, volgens mij heeft het niet eens de hitparade bereikt. En het is toch zo'n prachtig nummer. Trouwens, die LP is ook prachtig mooi uit 1983. Ik kan me herinneren dat die band nog uit Wales kwam. Het is maar even dat je het weet. Maar in ieder geval weer leuk op de kaart gezet. We gaan, zoals gezegd, naar juni 1986. We doen helemaal niets aan voetbal. Want er zijn gelukkig ook altijd nog mensen die voetbal helemaal niets aanvinden. Die het allemaal overdreven vinden. Dus zijn we gewoon met alle gelijken. Natuurlijk de gebeurtenissen van 1986. De LP's, de live-opnamen. We gaan televisie kijken. Ik moet heel eerlijk zeggen, een serie waar ik niet zoveel herinneringen aan had. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Misschien u wel. Het is in ieder geval wel een heel leuk liedje. We gaan, zoals gezegd, beginnen in ieder geval met de top 40. En ja, ik zei het vorige week al, we kregen een nieuwe nummer 1. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. Nou, die plaat die moeten we natuurlijk dan ook gaan draaien, want die plaat die steeg van 3 naar nummer 1.

afgelopen. Ze kon in ieder geval wel goed dansen. Dat was een ding wat zeker was. Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Afkomstig van haar derde studioalbum Control. En het schijnt dat het nummer te maken heeft met haar scheiding van James DeBarge. En dat gebeurde in januari 1985. Het was in ieder geval wel haar doorbraak voor de 60-jarige zangeres. Zij is inderdaad 60 jaar geworden. Die op dit moment bezig is met een tournee door Japan. Zou je niet zeggen als je in 1986 al een grote nummer 1 hit hebt. En er kwamen natuurlijk nog veel meer goede songs bij. Goed, we gaan naar de volgende plaat en die is van Mai Tai. Ja, die staat niet helemaal in de top 3, want om er eventjes die top 3 nog even te vervolmaken. Op 2 Wonderful World van Sam Cooke, die ging van 1 naar 2. En op 3 On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald, die ging van 5 naar 3. En J'aime la vie van Sandra Kim, die bleef op nummertje 4 staan. En goed, dan krijg je ook nog nummer 5. Jawel hoor, dalen inderdaad als een betonbouwkogel. Bad Boy van de Miami Sound Machine, die ging van 2 naar 5. Maar net inderdaad even een top 10, want dat was inderdaad Turn Your Love Around van Mai Tai. Die ging van 13 naar nummer 7. Het trio, samengesteld door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma, die traden in 1985 nog op als achtergrondzangeressen in Kronenburg Park van de Frank Boeijen Groep. En zij ontvingen ook nog eens een keer de Konamis Zilveren Harp, die tot en met 2012 werd uitgereikt aan aanstormend talent en als aanmoedigingsprijs. Ondanks het feit dat het Veronica's alarmschijf was, zou het de laatste top 10 notering zijn voor Mai Tai. Na twee hele kleine hitjes die de top 30 niet eens haalden, was het dan ook afgelopen. Met andere woorden, hier is Mai Tai en Turn Your Love Around.

vind dit, eerlijk gezegd, zeker geen onaardig plaatje, hoor. Eerlijk is eerlijk. Turn Your Love Around van Mai Tai. Zoals gezegd, ze gingen van 13 naar 7. En dat zou ook direct de hoogste positie zijn. Trouwens, er zijn, is nog een plaat die binnenkwam in de top 10. Dat was Sledgehammer van Peter Gabriel. Maar goed, daar hebben we de live-opname een paar weken terug al van gedraaid. Dus ja, dat slaan we nu maar eventjes over. Ja, ik zei het al, voetbal, het zegt me niet zo heel erg veel. En ik zal toch in ieder geval wat zeggen natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. Maar dan in 1986, want dat wordt gehouden in Mexico. En Nederland, die ontbrak door de beslissingswedstrijden tegen België te verliezen. In de kwalificatie werd zowel van Hongarije als ook tegen Oostenrijk verloren, waardoor Nederland tweede werd en een beslissingswedstrijd tegen België moest spelen. Tegen Hongarije werd het 2-1, en dat gebeurde zelfs in Rotterdam. En ook Oostenrijk was sterker dan Nederland en won toen met 1-0. Daardoor ging Hongarije rechtstreeks heen en Nederland mocht dus beslissingswedstrijden gaan spelen. Nou, in België werd het 1-0 voor België. Toen speelde Nederland niet goed. En de tweede wedstrijd. Nederland stond met 2-0 voor, maar Jose Gruen, jawel, hij dompelde de Nederlandse bevolking in rouw omdat hij in de 84ste minuut het uitdoelpunt scoorde, waardoor België naar Mexico ging. Nederland won wel met 2-1, maar het uitgescoorde doelpunt telde toen dubbel. In juni 1986 werden de poolwedstrijden gespeeld, waarna de knock-outfase begon. België schakelde verrassend Rusland uit met 4-3 en won een week later door penalties van Spanje. Helaas, in de halve finale ging het mis tegen Argentinië. Ze verloren toen met 2-0, waardoor dat land de finale speelde tegen West-Duitsland. Die had namelijk met 2-0 gewonnen van Frankrijk. Op 28 juni vond de strijd om de derde plek plaats en daarin versloeg Frankrijk België met 4-2. Argentinië werd wereldkampioen door West-Duitsland met 3-2 te verslaan. Duitsland die kwam al rap met 2-0 achter, maar het venijn zat duidelijk in het laatste kwartier. Eerst scoorde Roemenieke en vervolgens Vuller. De wedstrijd leek op weg naar de verlenging, maar daar dacht Borussia anders over. Borugasa, weet ik veel hoe je dat moet uitspreken. Een Argentijn in ieder geval. 1 minuut voor het verstrijken van de officiële tijd maakte hij de winnende treffer. Hij speelde in die periode trouwens voor het Franse Nantes, die trouwens zelfs in kampioen van Frankrijk werd en 2 keer tweede in die periode. En op 13 juni overleed Benny Goodman, de King of the Swing, zo werd hij wel genoemd. Op 16 januari 1938 speelde hij het beroemde concert in Carnegie Hall in New York. En hij was de eerste die jazz speelde in deze beroemde concertzaal. En er was in eerste instantie zelfs veel tegenstand van, tegen dat jazzconcert in deze tempel van de klassieke muziek. Het concert was echter een groot succes en versterkte de reputatie van jazz als een kunstvorm. Benny Goodman was bandleider, speelde klarinet en saxofoon en was ook nog acteur. Hij werd 77 jaar. En eens even kijken, hebben we nog een klein berichtje. Jawel, het komt uit de lucht vallen. Die uitdrukking die betekent dat iets totaal onverwachts of zonder enige waarschuwing gebeurt. Daar kunnen ze in Ingen in de Betuwe, in Nederland dus, over meepraten. Daar komt namelijk een brandstoftank van een straaljager vol met kerosine terecht in een tuin. Gelukkig breekt er geen brand uit, maar twee mensen moesten wel naar het ziekenhuis omdat zij de dampen van de kerosine hadden ingeademd. De tank is afkomstig van een Amerikaanse F-15 die van de basis in Soesterberg kwam. Het was een hulptank die wordt gebruikt op de lange vluchten. Werknemers van de nabijgelegen garage die dachten dat er een bom naar beneden kwam en doken van schrik onder de auto's. Nou, zo erg was het gelukkig niet. We gaan naar de LP's toe en we hebben natuurlijk een hele mooie LP die heel veel mensen ook in de kast hebben liggen. De LP Graceland van Paul Simon. Het is een album dat in 1986 werd uitgebracht en het was zo'n groot succes. Het won 10 Grammy Awards, waaronder een Grammy voor het Album of the Year. Paul Simon schreef de nummers geïnspireerd door de opnames die hij maakte in Johannesburg in Zuid-Afrika. Hij werkte samen met Zuid-Afrikaanse artiesten, waaronder Ladysmith Black Mambozo, Miriam Makeba en Hugh Masekela. De LP werd aanvankelijk omstreden ontvangen omdat Paul Simon Zuid-Afrika bezocht tijdens de apartheid. Sommigen beschuldigden hem ervan de apartheid te steunen. Paul Simon verdedigde zijn beslissing door te zeggen dat hij de muziek en de cultuur van Zuid-Afrika wilde eren. En daar is hij glansrijk in geslaagd.

Ja, in Amerika een hele grote hit. En hier was het natuurlijk afkomstig van het album 5150... wat Van Halen maakte. Dat niet alleen, het was ook het eerste album met Sammy Hagar. En Sammy Hagar is ook zeer populair in Amerika. Misschien dat dat allemaal zich wel heeft versterkt. Het was het zevende studioalbum, maar zoals ik al zei, het eerste met Sammy Hagar, omdat in 1985 David Lee Roth uit de band was gezet vanwege zijn strapatsen. David Lee Roth vond het allemaal prima en richtte zijn eigen band op, onder andere met Steve Vai. Totdat ook die muzikanten doodziek van hem waren. David Lee Roth was ervan uitgegaan dat Van Halen ten dode was opgeschreven, maar niets was minder waar. En ze maakten dus onder andere dit album. Maar ja, ik blijf nog altijd het eerste en het tweede en het derde album toch het beste vinden. Goed, dat doet er verder niet toe. En dan volgen natuurlijk Graceland van Paul Simon. Blijft een prachtige LP. Goed, ik zei het vorige week al, heel veel sport op televisie die toen nog maar uit twee Nederlandse netten bestond. Je had trouwens ook wat minder praatprogramma's over sport, maar veel meer over voetbal, de Tour de France en ook tennis kwam voorbij. En had je dan een Duitse antenne op je dak staan? Jawel, dat moest dan, hè? Dan kon je ook nog eens een keer Duitsland ontvangen. De Tros die begon om 17:45 met over motoren gesproken, waarin alle aspecten van het motorrijden werden belicht. En natuurlijk dierenmanieren. Dat programma kennen we nog, een programma van Martin Gaus. Met onder andere het asieldier van de week. Om 19:00 kon je dus kijken naar de Amerikaanse serie The Fall Guy. En verder was er 's avonds nog een aflevering van Dempsey en Makepeace. Op Nederland 2 kon je tussen de sportprogramma's door nog kijken naar twee korte films van Bert Haanstra. Op Duitsland 1 natuurlijk ook veel aandacht voor voetbal, maar tussendoor een reportage uit Soweto, 10 jaar na de bloedige opstand. Daar hebben we het vorige week nog over gehad. Maar ik ga even terug naar The Fall Guy. Het was een actie- en avonturenserie à la The A-Team. Oorspronkelijk uitgezonden door ABC in de periode 1981 tot en met 1986. Het gaat over drie stuntmannen die in hun vrije tijd jagen op boeven en criminelen, zodat zij hun premie kunnen opstrijken. Dat kon daar allemaal in Amerika. De stunts die werden vaak uitgevoerd met een GMC pick-up en een aantal trucks. De begintune werd gezongen door Lee Majors en heet dan ook Unknown Stuntman. Major was acteur en speelde onder andere in The Six Million Dollar Man. En hij is inmiddels maar liefst 87 jaar.

Ja, ik weet niet wie er altijd aan die knop aan zit, maar dat wegveden, ja, ik vind het echt drie keer niks. En hij maakt nog een hele mooie gitaarsolo, deze Chris Rea, maar die krijg je dus niet meer te horen. Jammer, maar helaas. Goed, dat was inderdaad dus Chris Rea en Steel River. Het was afkomstig van de On The Beach Tour. En op 24 april was hij te gast in Vredenburg. En op 25 november stond hij in Ahoy. En daarvoor een man die ook Nederland aandeed, Joe Jackson. Je hoorde natuurlijk Steppin' Out. En het nummer was afkomstig van de Big World Tour. Op 20 mei deed hij Amsterdam aan in Carré en op 21 en 22 mei stond hij in Ahoy. En de tour werd afgesloten met twee concerten in de Rijnhal in Arnhem. Maar dat was het inmiddels december 1986. En hij heeft een nieuwe LP, Joe Jackson, die heet Hope and Fury. Daar gaat hij ook door die LP op tournee. Hij is op dit moment in Noord-Amerika, komt naar Europa. En dan duurt het heel lang, want hij vergeet Nederland absoluut niet. 26, 28, 29 november en 1 en 2 december. Dan staat hij dus in Nederland op de planken. En als je denkt van, ik wil erheen, jammer. Alle concerten die hij in Nederland hier geeft, zijn uitverkocht. Het is niet anders. We gaan naar de gebeurtenissen toe van 1986. En ja, je kan het je niet meer voorstellen. Hè. Tegenwoordig betalen we met telefoon, met het tablet, weet ik veel allemaal. Met een horloge. Maar op het hoofdkantoor van de Postbank in Tilburg is de eerste giromaat in gebruik genomen door de Tilburgse loco-burgemeester Driessen. Met een speciale giropas haalde hij met een geheime pincode geld uit de automaat. Maximaal kan 500 gulden per dag worden opgenomen. De giromaat van de Postbank kon alleen worden gebruikt door de eigen rekeninghouders, die op hun beurt geen gebruik konden maken van de automaten van andere banken. Nou, dat is inmiddels ook gelukkig voorbij. En die waren al een stap verder trouwens, die banken, want de eerste echte geldautomaat bij een bank werd op 22 april 1982 in gebruik genomen bij de toenmalige Rabobank Pij en Maria Hoop, ergens in de gemeente Echt, ergens in Limburg. Nelly Smit-Kroes had in november 1985 de eerste betaalautomaat in gebruik genomen bij een benzinestation. Toen kon je dus de diesel en benzine aftikken met een betaalpasje. Alleen toen waren de prijzen nog iets lager. En helaas, 11 Nederlandse toeristen zijn omgekomen toen een vliegtuigje boven de Grand Canyon na een botsing met een helikopter neerstortte. Ook de overige 9 inzittenden en de 5 inzittenden van de helikopter kwamen om. Beide toestellen voerden toeristische vluchten uit boven de Grand Canyon. In de Grand Canyon opereerden vliegmaatschappijen zonder radar met de stelling zien en gezien worden. Ze hoefden ook geen vluchtplan in te leveren. Het ging erom zoveel mogelijk toeristen inderdaad door de Grand Canyon te laten vliegen. Duidelijk is dat er maatregelen zijn genomen om dit soort ongelukken te voorkomen. De reismaatschappij wilde de lijst met slachtoffers niet bekendmaken, omdat naast de familieleden nog niet allemaal waren ingelicht. En dat brengt mij bij de actie Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. De PTT, de ANWB Alarmcentrale en de Wereldomroep hebben deze actie in het leven geroepen om Nederlandse vakantiegangers te bewegen regelmatig naar huis te bellen. En dus ook op zoek te gaan naar een telefooncel en dan ook nog eens een keer het goede nummer bellen, want dat was altijd wel een probleem als je natuurlijk in het buitenland zat. Hè? Welk netnummer moest er ook nou weer voor? Jawel. Maar goed, de ANWB, alarmcentrale, kenden we allemaal. Iedere vakantie worden zo'n 2000 mensen opgeroepen om de ANWB alarmcentrale te bellen. Maar de respons was toen maar 60%. En dat moest hoger, vonden de actievoerders. Er wordt zelfs een heuse show georganiseerd op de televisie en die heet de Spoorzoekershow. Jawel, originele naam, hè? Gepresenteerd door niemand minder dan Linda de Mol, André Hazes, Gerard Joling en Gemini. Die verzorgden de muzikale omlijsting. Leuk in ieder geval om dat nog eens even te horen. En inderdaad, maak van de thuisblijvers geen spoorzoekers. We zijn toe aan het 25 Years Ago item. En het album At Last van Etta James is een tijdloos meesterwerk dat de essentie van soul en rhythm and blues vastlegt. Met nummers als I Just Want to Make Love to You en natuurlijk At Last heeft Etta James haar stempel gedrukt op de muziekgeschiedenis. Het album kwam uit in 1961 en At Last werd ook gebruikt in de film Rain Man. Met andere woorden, hier is
Etta James.

Ja, Robert Palmer was dat natuurlijk en Addicted to Love. Hij speelde onder andere in Finger Joe samen met Elkie Brooks. Vanaf 1974 was hij als soloartiest actief en verscheen zijn eerste album Sneakin' Sally Through the Alley. Jawel, en we kennen hem vooral natuurlijk Best of Both Worlds uit 1978 en dit nummer afkomstig van het album Riptide. Hij stierf in 2003 aan de gevolgen van een hartinfarct. En jawel, daarvoor natuurlijk het album At Last van Etta James. Het blijft een hele goede artiest met hele goede songs. En

0: Jawel, het was onder andere ook te zien in de film Rain Man. Nou, daar heb ik nog eentje voor je. Want Have You Ever Had It Blue van de Style Council? Jawel, die werd geschreven voor de film Absolute Beginners. Alleen de titel die heette toen With Everything to Lose. En het werd later omgedoopt dus tot Have You Ever Had It Blue. Met andere woorden, ik ga afscheid nemen van je met de Style Council. Ik zou zeggen,
1: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 20 juni 2026. Ik zal u de onderwerpen vertellen van het eerste uur. We eindigen met het verslag van de verloop van het dat is dubbel, hè. Tour du Alès is afgelopen donderdag geweest in Frankrijk. Mont Ventoux en Joey Theekamp hebben we daarvoor aan de telefoon, want die heeft daar Mont Ventoux radio gedaan. Dan daarvoor Annie Muiselaar met iemand van de kunstgroep over het monument Stilgeboren Kinderen. En nu in de studio, zoals altijd, het politieke halfuurtje, wethouder Steven Bunt. Goedemorgen, Steven.
1: Goedemorgen, ja.
0: Goed je weer te zien.
1: Ja, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg goed je weer te zien, dus ja. Je bent al eerder geweest. Maar dat is onderhand al een jaar geleden. Half mei 2025 nam je afscheid na je 7 jaar fractievoorzitterschap. En nu weer politieke front.
1: En nu weer op het toneel. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Waarom ben je toen eigenlijk ook gestopt?
1: Ja. Nou, ik ben gestopt inderdaad vorig jaar. Dat was een samenloop van omstandigheden. Maar eigenlijk met name de mantelzorg van mijn moeder speelde toen heel nadrukkelijk. Mijn moeder heeft dementie. En op dat moment leunde dat eigenlijk steeds meer op mij, op mijn familie. En daar hadden we het heel, heel druk mee. Dus op een gegeven moment waren dingen gewoon niet meer te combineren. Dat was een pittige tijd. Maar inmiddels heeft mijn moeder een goede plek gevonden. En dus dat geeft ook weer wat ruimte om dingen op te pakken.
0: Ja.
1: En het politieke vuurtje brandde nog steeds. Dus toen ik benaderd werd of ik mijn kandidaat wilde stellen als wethouder, toen kon ik eigenlijk geen nee zeggen.
0: Nee. Dan heb je dus het raadswerk gemist.
1: Zeker. Dus dat is ook wat ik eigenlijk blijven volgen. En wat ik zei, het politieke vuurtje, dat brandt van binnen. Je zit ergens in met een overtuiging om Steenwijk en Land een beetje beter te maken. En dat was er nog altijd. Dus dat is nooit weggegaan.
0: Nee. Dat heeft altijd
1: en dat is
0: in je achterhoofd.
1: Steeds.
0: Ja, anders had je deze stap niet genomen natuurlijk. Want dat is een beste stap natuurlijk.
1: Zeker.
0: Toen je nog in de raad zat, Unilocatie, daar heb je ontzettend veel werk voor verricht. Hoe kijk je daar nu op terug? Nu dus eigenlijk de stap, samen met het CDA dus, en moet ook wel genoemd worden, nu deze stap gezet is.
1: Ja, uiteindelijk heeft de hele raad ervoor gekozen. Hè? Dus, en we zijn natuurlijk in de beginfase inderdaad samen met het CDA opgetrokken om ons er hard voor te maken in de raad. Ik ben ontzettend blij dat dat in de fase zit. Hè? Dat we bijna naar de financiering gaan. En dat straks de schop in de grond kan. Dus daar ben ik ontzettend blij en trots op. En ook mooi om dat nog, dat staartje. En dat er ook echt gebouwd gaat worden. Om dat als wethouder mee te mogen maken. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Ja, dat is wel een van je sterretjes in je loopbaan.
1: Zeker. Ja, daar zijn we druk mee geweest in die 7 jaar. Ja, en daar hebben we ons hard voor gemaakt. En heel blij dat dat gelukt is.
0: Ja. Afscheid vorig jaar heb je gezegd, noem mij maar het sociale gezicht.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
1: Dat is nog steeds zo. Ik zit in de politiek vanuit een sterk gevoel van rechtvaardigheid en solidariteit. Hè, om het voor de medemens beter te maken. Om gelijke kansen te creëren voor iedereen. Ook als je niet in zulke fortuinlijke omstandigheden bent geboren of opgegroeid. Dus daarvoor zit ik in de politiek. Dus dat sociale hart, hè, dat is ook dat politieke vuurtje. En daar maak ik me hard voor. En nu als wethouder heb ik ook weer portefeuilles waarin ik dat sociale hart kwijt kan. Hè, met het sociaal domein. Mm-hmm. Waar we zorg en ondersteuning bieden voor mensen die het wat lastiger hebben in de samenleving. Ja.
0: Ja, en het is ook eigenlijk de achtergrond van je werk.
1: Ja, zeker. Zeker. Dus ik heb ook mijn werk daarin gedaan.
0: Ja.
1: Ik ben van huis uit socioloog. Ik heb onderzoek gedaan naar mensen die wat sociaal kwetsbaarder zijn. Dat is wel een drijfveer gedurende mijn loopbaan en mijn leven, dat ik me daar graag voor inzet.
0: Ja, dus alles komt nu eigenlijk op één plek bij elkaar. Dat je je daarmee kan bemoeien is een beetje een raar woord, maar dat je je daarvoor kan inzetten.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Hè, dat die mogelijkheid mij geboden wordt. En dat die dingen bij elkaar komen, dat is hartstikke mooi. En dat ik dat samen met anderen mag doen, hè, die daar veel van weten. Om het voor de inwoners van Steenwijk Land een stukje beter te maken en een stukje socialer te maken.
0: Ja,
1: dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Nu heb je ook die periode meegemaakt van het samengaan van Partij van de Arbeid met GroenLinks. Hoe kijk je daar nu op terug, nu de klap erop gekomen is?
1: Ja, ik ben ontzettend trots op waar we staan nu. Ik ben samen met Stephanie Guts, die destijds bij GroenLinks zat, en ik bij Partij van de Arbeid hebben ons hard gemaakt voor die fusie. Eigenlijk vanuit de gedachte, ja, samen 1 plus 1 is 3. Hè, sta je sterker. En zeker in een tijd waarin het politiek allemaal wat gefragmenteerder wordt. Hè, er zijn steeds meer kleine politieke partijtjes. Hebben wij laten zien dat je ook samen de schouders eronder kunt zetten. Nou, afgelopen zaterdag, zaterdag ervoor, hebben we de fusie gehad. Hè, dus nu zijn we ook officieel Progressief Nederland, pro.
0: Ja.
1: En ook hier in Steenwijkerland zijn we pro Steenwijkerland geworden. En dat is hartstikke mooi, want je ziet ook dat dat weer energie geeft. En dat nieuwe mensen zich aansluiten. En dat geeft heel veel energie.
0: Ja, ja. Nou is de, en dat geldt voor GroenLinks natuurlijk ook, de naam Partij van de Arbeid. En dan ook voor GroenLinks eigenlijk van de kaart.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, natuurlijk. Je voelt een verbondenheid, hè, met iets waar je hard voor hebt ingezet. Maar het is ook tijd voor een andere naam. Hè. Als je samen gaat, dan wordt het ook tijd dat je daar een nieuwe identiteit aan geeft. Dus ik denk dat de keuze voor progressief, dat hartstikke goed is. Want daar staan we voor. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Progressief, vooruit. Het een beetje beter maken in de samenleving. Nou, dat past heel goed bij mij. Dus ik denk dat progressieve, dat bindt ons ook. Dus het is, en daarbij verliezen we onze wortels niet.
0: Nee,
1: dus die Partij van de Arbeid en die sociaal-democratische wortels, die nemen we gewoon mee. En dan geven we op een eigen tijdse manier vorm aan. Ja.
0: Ja, maar een heleboel mensen zullen zeggen van, ja, maar die naam die bestaat al zo lang.
1: Ja,
0: Nou ja,
1: daarvoor had je weer een andere naam. Hè. Dus ik bedoel, zo gaat het altijd. Hè. Dat zie je bij meerdere partijen. Het CDA is ook een fusiepartij geweest. Er zijn meerdere partijen die eigenlijk bestaan uit, die hun oorsprong hebben in bepaalde politieke stromingen. Zo is dat bij ons ook. Het gedachtegoed verliezen we niet.
0: Nee, en dat is uiteraard het belangrijkste.
1: Zo is het.
0: Ja. Je zei toen met het samengaan van, dan hebben we misschien wel 6 zetels. Daar gaan we voor. Het zijn er 4 geworden.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd jammer. Hè? Dus je hoopt op 6. Daar hebben we ons ook voor ingezet. En dan is het altijd teleurstellend als het er maar 4 zijn.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zie je dat als je gewoon naar de samenstelling van de raad kijkt, zien we wat meer versplintering. We hebben ook meer partijen gekregen. Er zitten nu 10 fracties in de raad.
0: Ja.
1: Dus verschillende partijen hebben wat ingeleverd. En als pro zijn we nog steeds de ene grootste partij. Hè, nadat Forum zich opgesplitst heeft. Ik denk dat we daar nog hartstikke blij mee moeten zijn. We zijn ook ontzettend blij natuurlijk dat we meedoen in het gemeentebestuur, in de zin van in de coalitie.
0: Ja, precies.
1: Dan kunnen we ons werk voortzetten.
0: Ja, ja. Ja dat is mooi. Dat eigenlijk ook met nieuwe mensen in de, zo goed als nieuwe mensen in de raad, dat op kunt pakken.
1: Ja, vanuit de fractie pro inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Dit was onze aanvoerder Dennis.
0: Ja.
1: Die heeft zich met hart en ziel ingezet om een goede uitslag te genereren. En die zet zich nu weer met hart en ziel in. In de raad,
0: ja,
1: als fractievoorzitter. En daarnaast met Roland Put en Femke Welvaart en Stephanie Geurts. Ik denk een hartstikke mooie fractie.
0: Ja, inderdaad. Ja. We praten zo even verder. We gaan even naar muziek.

0: En dat was Davina Michel. Wij gaan verder met het gesprek met Steven Bunt, wethouder Steenwijkerland. We hebben zijn, de mens eigenlijk achter de politicus al een klein beetje doorgewandeld. Ik wil eigenlijk nog één ding weten en dan probeer ik wat dingen te pakken uit zijn portefeuille. Maar wat heeft je toen besluiten, Steven, weer de politiek in te gaan? Je hebt een vaste job, waar je toen eigenlijk een nieuwe job waar je voor gekozen hebt toen. En dan toch dat te laten vallen, want wethouderschap is een baan.
1: Zeker, ja, zeker een baan. Wat ik je eigenlijk net zei, je zit er met een bepaalde drive in de politiek. Om Steenwijkerland een stukje beter te maken. En dat vuurtje branden. En als de partij dan een beroep op je doet, zou je je kandidaat willen stellen? Dan ga je daarvoor. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk. En natuurlijk is dat een stap. Ik heb die stap genomen omdat ik denk dat ik daar iets kan betekenen voor de samenleving. En dat is mooi. En dat vind ik ook fijn om te doen. Dat geeft voldoening. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik die stap heb gezet. En dat ik inderdaad mijn werk aan Hogeschool Windesheim heb opgezegd.
0: Ja. En het thuisfront?
1: Ja, thuisfront steunt mij natuurlijk. Had ik de stap niet gezet.
0: Die moeten we
1: hebben natuurlijk een goed gesprek over gevoerd.
0: Ja.
1: Wat je zegt, wethouder is wel een baan. Het is natuurlijk een fulltime baan, soms meer dan fulltime. En dat vraagt ook iets van thuisfront. Hè? Dus die moet ook. Ik heb twee kinderen in de leeftijd van 9 en 11. Dus we hebben het ook met elkaar te doen. Ook in onze relatie natuurlijk aandacht voor elkaar houden.
0: Ja,
1: dat is hartstikke belangrijk.
0: Ja. Nou,
1: dus daar blijven we zeker tijd voor maken. Maar natuurlijk staat Frank erachter. Want anders, ik heb ook bij mijn afscheid als raadslid ook gezegd. Ook als raadslid, je doet dit werk niet alleen. Je doet het eigenlijk samen. En dat geldt voor het wethouderschap net zo goed. Je doet dat samen. Ik ben wethouder, maar die stap zetten we samen.
0: Ja. Je hebt ze namelijk al genoemd, Frank. Dat houdt dus in dat je met je man getrouwd bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Weet iedereen eigenlijk al.
1: Ja.
0: Maar dat houdt dus ook in, en dan stap ik over naar de regenbooggemeenschap. Dat je daar helemaal achter staat.
1: Ja, absoluut. We hebben dat in 2018 hebben we dat al in het coalitieakkoord destijds gezet. Hè, dat Steenwijkerland wil een regenbooggemeente worden. Dat waren we destijds nog niet. Dus dat hebben we daar toen voor elkaar gebokst. En ik ben heel blij dat de stichting ook is opgestaan. En zich inzet voor Steenwijkerland als een inclusieve gemeente. Hè, waarin de LHBTI-gemeenschap goed in mee kan doen. Een zichtbaarheid is.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik zelf ook ontzettend belangrijk. Ik heb die ervaring natuurlijk persoonlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het belangrijk om te laten zien dat je mag zijn wie je bent. En dat voor iedereen geldt. Hartstikke belangrijk. En we hebben dat ook nu. We zijn inmiddels 8 jaar verder. Maar het is nog steeds harder nodig dan ooit. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend in Nederland. En ook niet in Steenwijkerland.
0: Ik heb juist het idee dat het erger wordt juist. Of dat het niet minder wordt, maar dat het erger wordt.
1: Ja, dat gevoel bekijkt mij soms ook wel eens. Ja. In deze gepolariseerde samenleving. Mm-hmm. Terwijl, je moet jezelf kunnen zijn. Dat is hartstikke belangrijk. Hè? Dus als je kinderen op de middelbare school. Het moet toch niet zo zijn dat je bang bent om ervoor moeten uitkomen dat je op mannen valt of op vrouwen valt of op wat dan ook valt. Hè. Je moet jezelf kunnen zijn. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus daar zit ik ook met een enorme drive in om daar samen met de stichting een boost aan te geven.
0: Ja, inderdaad. En die stichting heeft ook hier zijn radioprogramma, Rainbow Radio, Maarten Molenkamp.
1: Daar heb ik al 1 keer te gast mogen zijn.
0: Ah, kijk.
1: Dus ik kom graag nog een keertje weer langs.
0: Ik zal het
1: mezelf niet uitnodigen, maar
0: maar zo werkt het wel, hè?
1: Ja.
0: Ik zal het doorgeven aan Maarten. Vindt u vast. Henry ter Horst van Forum komt binnenkort ook bij hem langs als gast. Dus dat vind ik wel een heel mooi iets.
1: Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja. Je portefeuille. Natuurlijk heel veel zorg. Cultuur, noem maar op. Echt een mooie portefeuille, lijkt mij.
1: Ja.
0: Wat trekt jou het meeste aan? Wat zeg je van, daar wil ik eerst mee aan de slag?
1: Oh, dan stel je gelijk een hele moeilijke vraag, Ria. Want mijn passie ligt bij heel veel verschillende onderdelen van die portefeuille. Hè. Dus het sociaal domein inderdaad. Hè, zorg en welzijn en participatie. Dat heb ik net uitgelegd. Hè. Dat is het sociale hart. Hè, noem maar het sociale gezicht. Ja, dat is iets, daar ga ik voor. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Maar onderwijs hebben we net ook besproken. En onderwijsgebouwen. Hè, we hebben een unilocatie. Daar moet de schop nog in de grond. Ja. We hebben een aantal basisscholen die nieuw gebouwd gaan worden. Maar kunst en cultuur net zo goed. En dat is natuurlijk iets, heb ik met name in de privésfeer. Zijn Frank en ik gaan regelmatig culturele dingen. Dus ik vind het mooi om hier ook daar mijn schouders onder te zetten. Dus wat het eerst. We gaan nu eerst starten eigenlijk met van het coalitieprogramma wat er ligt. Mm-hmm. Om daar een uitvoeringsprogramma van te maken. Want dan kun je ook zien wat gaan we doen. He, dus we hebben het nu mooi opgeschreven. Maar dat moet natuurlijk naar actie.
0: Ja.
1: En dat moet via de politiek. Hè. De politiek gaat niet altijd even snel. Hè. Maar dat is ook voor eigen zorgvuldigheid en democratie.
0: Dat een wethouder dat zegt.
1: Ja, maar dat is zo. Dat snap ik ook wel. Maar ik ga mijn schouders eronder zetten om een paar mooie resultaten te boeken. De komende 4 jaar.
0: Ja. Dat coalitieakkoord, daar heb je ook natuurlijk aan meegewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Anders kun je daar niet voor staan als wethouder.
1: Dat klopt. Ja, dus we zijn de fracties hebben natuurlijk daarin onderhandeld. Maar namens de fracties heb je onderhandelaars. En ik ben samen met Dennis Mettin, de fractievoorzitter, hebben wij namens Pro onderhandeld in dit akkoord. Dus dat klopt. Hè, dat hebben we met z'n tweeën namens Pro gedaan. En namens de andere partijen ook duo's.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een hartstikke mooi proces. Hè, waarin elkaar, je niet alleen over de inhoud discussieert, maar ook elkaar eventjes weer aan de leur verproeft. Dan gaan we dit samen doen 4 jaar.
0: Ja.
1: En dat voelde hartstikke goed. Hè? Dat voelde hartstikke goed. Het was een hele positieve sfeer. Veel vertrouwen en veel energie. Dus dat was een hartstikke mooie start van deze periode.
0: Ja. Je neemt het eigenlijk het wethouderschap tussen haakjes over van Trein Jongman, die het fantastisch gedaan heeft in mijn... Ik mag het niet zeggen als journalist, maar ik zeg het toch.
1: Ja.
0: Anders zeg ik het.
1: Ja. Trein heeft het zeker fantastisch gedaan. Dat heb ik ook genoemd toen ik bij mijn installatie...
0: Ja. Maar het is een grote broek die je aantrekt.
1: Ja, het is een grote schoen om in te stappen. Dat heb ik ook gezegd. Dat heb ik ben ook nog even bij Trein thuis geweest. Dan heb ik dat ook nog gezegd. Het zijn grote schoenen om in te gaan staan.
0: Ja, schoenen zijn beter als een broek. Ja. Sorry, Trein.
1: Heel veel bewondering voor de manier waarop de Trein dat heeft gedaan vanuit haar menselijke kant. Hè. En dat vind ik echt heel prijzenswaardig. Dat je als mens, en je vooral ook heel erg als mens laat zien. En dat op een hele menselijke manier hebt gedaan. Ontzettend sociale manier. Ik heb natuurlijk veel met Trein opgetrokken. En daar ontzettend veel waardering voor gehad. Hoe ze dat ook als wethouder heeft gedaan. Dus ik hoop maar dat ik dat wat kan benaderen.
0: Ja. Nou.
1: Ja.
0: We zullen het zien. Het project wat mij heel erg aanspreekt is het Samen voor Ryan. Daar gaat het allemaal verder mee door. Dat is,
1: Zeker. Ja, we staan aan de vooravond van Samen voor Ryan 2. Dus zeker, daar gaan we mee door. Dat werken in een netwerk om goede kansen te creëren voor onze kinderen, jongeren in het opgroeien. Dat is hartstikke belangrijk. Dus die netwerkaanpak, daar gaan we zeker mee door. Ja.
0: Oh, ja. Oké.
1: Ja.
0: Okay. Zijn er verder nog punten in jouw idee dat je zegt van ja, dat staat eigenlijk wel niet in mijn zit niet in mijn portefeuille, maar toch wil ik daar achter staan?
1: Nou, dat zit wel in mijn portefeuille, maar dat wil ik wel genoemd hebben. En dat is ook de aandacht voor gelukkig oud worden in Steenwijkerland. Gezond en gelukkig oud worden. Dat is hartstikke belangrijk. In de afgelopen jaren heb ik ook wel het signaal ontvangen van wat doen we daar nou eigenlijk aan? Ook aan de doelgroep ouderen. Dat vind ik ook belangrijk. Dat hebben we ook in het coalitieakkoord opgeschreven, dat we daar met elkaar ook de schouders hebben. Dus gezond opgroeien doet heel veel, maar je moet weer ook goed en gelukkig oud kunnen worden. Dus daar gaan we ook voor, om dat goed neer te zetten. Samen met ouderen.
0: Ja.
1: Het liefst ook weer in zo'n netwerk aanpak, zoals we dat ook bijvoorbeeld in Samen voor Ryan hebben gedaan.
0: Ja.
1: Dus daar willen we handen en voet aan gaan geven.
0: Ja. Ja. Hebben we zometeen een tweede uur Corine Venning van Wet aan het Wonen, directeur-bestuurder in het programma, over ouderenzorg Steenwijkerland, grootste metamorfose ooit.
1: Ja.
0: Dus dat is toch een mooie... Mooi begin, lijkt
1: dat is een
0: mij.
1: Hartstikke mooi begin. Nee, hartstikke goed. Hè? Dus we zitten daar wordt over nagedacht, hè, hoe je een sterke sociale basis legt in onze kernen en wijken, zodat je ook samen goed en gezond oud kunt worden in Steenwijkerland. En daar spelen de woningcoöperaties spelen daar ook een belangrijke rol in. En samen met de zorgorganisaties, Zorggroep Oude Nieuwe Land. En kijken van hoe ziet de zorg van de toekomst eruit in Steenwijkerland. Daar moeten we over na gaan denken. We hebben steeds minder zorgmedewerkers. Dus dat staat heel erg onder druk.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd denk ik dat die sociale gemeenschappen, dat is onze basis, dat is onze kern. En daar moeten we op voortbouwen. Zodat mensen ook wat naar elkaar omkijken. Ja. Dat is hartstikke belangrijk.
0: Ja, dat is inderdaad belangrijk. Kijk goed om je heen waar je woont, hè, in je netwerkje. We hebben het gelukkig bij ons, waar wij wonen, wel zo'n netwerkje. Ja. Dat iedereen die staat klaar voor de oudere mensen.
1: Nou, dat is het.
0: Dat is mooi.
1: Mijn eigen onderzoek blijkt ook dat sociale verbinding eigenlijk nog veel sterker is dan bijvoorbeeld je leefstijl. Dat is ook hartstikke belangrijk, hè, dat je genoeg beweegt en dat je niet rookt en dat je probeert zo min mogelijk alcohol te drinken. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Ja. Maar die sociale verbinding, die doet nog veel meer. En die is hartstikke belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is een fundament en dat is er gewoon. En dat zit ook in onze samenleving. En je ziet hier sterke gemeenschappen. Maar ik denk dat we dat nog kunnen helpen om dat nog verder te versterken. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier aan hebt geschoven als eerste keer als wethouder. Ik hoop je nog vaker hier te ontmoeten. Vond het fijn je weer gesproken te hebben. Heel fijn weekend.
1: Dank je wel, insgelijks.
0: Dank je.

0: Dit is het Regio Nieuws op RTVS Los en op Radio Centraal Noordwolde. Mijn naam is Herman van Hien. Goedemorgen. B&B Liedsparadies in Boyle is officieel uitgeroepen tot de beste bed and breakfast van Nederland 2026. Burgemeester Stineke de Graaf reikte de prestigieuze award deze week uit aan de trotse eigenaren. De kleinschalige accommodatie in Westerling Werf scoorde uitzonderlijk hoog op gastvrijheid, comfort en de unieke ligging in de natuur. Dan gaan we naar de politiek. De nieuwe coalitie van Steenwerkerland zet vol in op betaalbare gemeenten met vitale leefkernen. De partijen BGL, Pro-CPB en de VVD presenteerden onder de titel Daadkrachtig en dichtbij de plannen voor de komende 4 jaar. De prioriteiten liggen bij het bouwen van voldoende woningen, het steunen van het platteland en het behouden van de sterke voorzieningen. In Westerlingwerf legt het nieuwe coalitieakkoord de focus op de Westhoek en de aanpak van de wegen. De partijen willen onder meer de bereikbaarheid van Wolvenga flink verbeteren met een nieuwe centrumverbinding en extra aansluitingen richting de A32. Daarnaast wordt er 2 miljoen euro uitgetrokken voor de werkzaamheden en renoveren van de sportaccommodaties en start het onderzoek naar een extra kunstgrasveld. In Westerlingwerf breidt het aantal buitengewoon opsparingsambtenaren uit. En dat gaat gebeuren om de jeugdoverlast de kop in te drukken. De capaciteit van de BOA's wordt met 2 FTE's verhoogd. De handhavers gaan zich specifiek richten op onveilig gedrag op straat en wat de coalitie expliciet noemt fatbike terror. En het gaat alles gebeuren met een lik op stuk bereid. Goed nieuws voor de zwemliefhebbers in Wolvenga. Binnenzwembad De Steense blijft deze zomer grotendeels geopend. Voorafgaande jaren moesten de deuren van de zomervakantie nog dicht omdat het personeel ingezet werd bij het openluchtzwembad De Dobbe. Door nieuwe planning kan de gemeente Westerlingwerf nu de beide banen tegelijk openhouden. In het productiehuis Mol in Steenwijk en in Hasselt wordt kortzachtig gewerkt aan de laatste repetities voor Ridders en Juffers van het Zwarte Water. De grote regio-teamproductie belooft met een enorme cast, live muziek en speciale effecten een van de grootste culturele hoogtepunten van deze zomer te worden. De allereerste voorstelling wordt aanstaande donderdag 25 juni gespeeld. En tot zover het lokale nieuws. Over een uur zijn we er weer.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Een Douwe Bob met All for One. Aan de tafel aangeschoven zijn Annie Muiselaar en Lia Gurewitz. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie zitten hier in verband met een heel mooi project eigenlijk. Want het zit nog in een projectvorm. Ja. En dat is een monument voor stilgeboren kinderen. Annie, hoe is dat zo tot stand gekomen om hier mee aan de slag te gaan?
2: Eigenlijk een aanleiding van Wereldlichtjesdag. En hier in Steenwijk wordt daar elk jaar aandacht aan besteed. En mensen uit de rest van de gemeente komen daar eigenlijk niet op af. En toen bedacht eigenlijk Tilco van onze partij kwam met...
0: Grenaat.
2: Ja, Tilco. Nu
0: wethouder, zeker. Ja.
2: Die kwam toen met het idee van... Goh, eigenlijk zou dat op meerdere begraafplaatsen moeten zijn, zo'n monument. En die staat dus nu alleen op Meppelerweg eentje. Nou, dat heb ik opgepakt. En we hebben een motie ingediend samen met ChristenUnie. En die is unaniem aangenomen.
0: Mooi.
2: En toen moest er dus een monument komen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja, en is er vanuit de gemeentehuis is er een werkgroep opgericht. En daar ben ik onder andere ook voor gevraagd. Ja.
0: En daar komt Lia ook
2: in
0: spel.
2: In het begin nog niet. Eerst hadden we een klein werkgroepje. Hebben we ook met de organisatoren van de Wereldlichtjesdag Steenwijk om de tafel gezeten. Van goh, hoe is dat toen de tijd te stand gekomen? En op een gegeven moment hebben we gemeend inderdaad dat de mensen met een kunstachtergrond er ook bij hoorden. En toen kwam onder andere Lia erbij.
0: Ja, want er moest een monument gemaakt worden.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou.
1: Ik zit hier niet als persoon. Eigenlijk meer als CWK. En dat is kunst in de openbare ruimte.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn eigenlijk de denktank voor José Gastra. Die komt met plannen zoals dit plan. En dan mogen wij meedenken.
0: Okay.
1: En dat wordt dan doorgegeven aan de raad. En wij hebben van het begin af aan mee mogen denken. Welke kunstenaar gaan jullie doen? We hebben er een paar opgegeven. Nou, er is voor Wijs gekozen. En dat is natuurlijk prachtig. Want een man uit de omgeving.
0: Ja, zeker. Sint-Jansklooster, hè?
1: Ja, die dat dan mag gaan doen. Hij heeft ook van de mooie schaatsen gemaakt. Dus er komt een prachtig beeld nu, wat eigenlijk ook wel nodig is. Want we krijgen... alle mensen hebben wel iets. En op een gegeven moment wil je een plekje hebben waar je naartoe kunt gaan. Alleen voor gedachten. Je hoeft niet per se alleen voor dat kindje wat er niet is. Of dat kindje wat er had moeten komen. Je kunt er gewoon lekker gaan zitten. Het wordt een hele mooie, rustige plek. Met prachtige bloemen. Een bankje wat erbij komt. Dus het wordt weer helemaal subtiel.
0: Ja,
1: en wij mochten als CBK meedenken. Ja. Dus kunst in de openbare ruimte.
0: Ja. Je zit het al helemaal voor je in je hoofd.
1: Absoluut.
0: Heb jij dat ook, dat gevoel, Annie?
2: Ja, we zijn ook met een aantal mensen naar de begraafplaats toe geweest. Om te kijken van, welk plek.
0: Het is de begraafplaats in Vollenhoven.
2: Ja, dat is uiteindelijk de plek geworden. Het is bedoeling om in de toekomst misschien ook nog een andere begraafplaats, nog een monument te zetten. Maar vooralsnog hebben we eerst hiervoor gekozen.
0: Ja.
2: En we zijn dus samen naar die begraafplaats geweest en hebben eigenlijk een mooie plek uitgezocht. En dan kun je het ook wat beter voor je zien.
0: Ja. En jullie mochten de plek zelf uit? Ja, wel de begraafplaats niet natuurlijk, maar wel de plek op de...
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Okay.
2: Ja, wel in over. Er waren mensen van het gemeentehuis bij. Twee beleidsmedewerkers, openbare ruimte. Die zitten er ook elke keer bij. En samen komen we dan tot dat plekje.
0: Ja. Ja.
2: En ook de kunstenaar is meegeweest, Albert Wijs. Om ook te kijken, om ook gevoel te krijgen daarvoor. En, en daarna is dat de schets gekomen.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Het idee.
0: Het is dus nog een idee, een schets. Want dat is de kunstenaar voor de kunstenaar zelf. Hoe dat zal gaan worden. Maar één ding is al wel bekend. Hè? Dat is de mooie paal waar het kunstwerk op komt te staan.
2: Ja, een meerpaal. Omdat dat ook een beetje bij Vollenhoven hoort. Hè, we wilden toch wel een beetje iets hebben wat ook bij de omgeving paste. En toen kwam hij met een idee om dat op een meerpaal te zetten. Hm. En hij kon vandaag helaas niet aanwezig zijn. Maar ik heb wel van hem een appje gekregen.
0: Ah, mooi.
2: Hoe hij dat ervaarde. Want na onze eerste bijeenkomst wist hij eigenlijk al meteen wat hij wilde gaan doen. Hij wilde iets met vlinders gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: En het object wat hij gaat maken, als je van afstand kijkt, dan zie je een boom met bladeren. Maar als je dan dichterbij komt, dan zie je dat het geen bladeren zijn, maar vlinders. En bovenaan ook nog twee harten. En daar kun je dan je eigen interpretatie bij verzinnen. En uiteindelijk komt er ook nog een kort gedichtje op de paal te staan.
0: Ja.
2: Dus, maar voor hem is het het schets wat nu bekend is, is eigenlijk meer een algemeen schets om een beetje indruk te krijgen van wat het wordt. Kijk, tijdens het creëren zal het daadwerkelijk wat worden.
0: En dan, ja,
2: en dan gaan wij ook nog een keer tijdens kijken. Het proces gaan we nog een keer kijken.
0: Ja. Ja,
1: hij zei ook, ik vind dit, dat vond hij het moeilijkste van het hele gebeuren. Hij is namelijk, als kunstenaar is hij echt bezig met het project. Wij hebben met z'n allen hebben we aangegeven wat we dachten, hoe wij dachten, hoe we erover dachten. En dat heeft hij allemaal opgeslagen in zijn hoofd. En daar is hij mee aan de gang gegaan.
0: Ja.
1: Maar omdat er ook een gedeelte geld van de gemeente komt, moet er een soort schets zijn. Nou, een schets uit je hoofd op papier zetten is bijna niet te doen.
0: Nee,
1: dus ik
0: nee.
1: snapte hem helemaal. Dus hij heeft dat heel subtiel gedaan, heel mooi. En nu wordt er iets prachtigs gemaakt. En we gaan ondertussen, tussendoor gaan we nog kijken bij
0: ja,
1: hem.
0: Ja, ja.
1: En dat is wel heel mooi, dat de gemeente nu kunst in de openbare ruimte steeds meer betrekt bij dit soort plannen. En we hebben bij dit echt vanaf het allerbegin hebben we meegedacht. Mogen
0: mooi,
1: denken.
0: Ja.
1: Nou, dat is fantastisch.
0: Ja, ja,
1: dat is echt fantastisch.
0: Ja. Wanneer wordt het onthuld? In ieder geval voor Lichtjesdag, hoop ik.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, toch?
1: Ja, we willen met ons lichtje daar wel staan.
0: Ja,
1: toch?
0: Precies.
1: Ja,
0: want dat is in december Lichtjesdag. November, december.
1: November. Ja. Ik denk dat het,
2: tweede zondag in december.
0: Ja.
1: Oh, december.
0: December, ja.
2: Ja. Ja.
1: Maar,
0: dus dan moet het gewoon klaar zijn, toch?
2: Zeker, tuurlijk. We hopen in de herfst eigenlijk al. Maar goed, dat ligt eraan hoe lang het proces duurt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat kun je ook niet sneller doen dan... Het moet ook mooi worden, hè?
0: Precies, en het moet zorgvuldig gebeuren.
2: Ja.
0: Vooral voor dit soort dingen. Dat
2: zeker,
0: is ontzettend belangrijk. Ja, ja.
1: Nou, het is ook wel mooi dat zoiets nu eens een keer een plek krijgt. En als er straks nog eentje komt, dat er op bepaalde plaatsen gewoon zo'n plekje is voor dit soort dingen. Ik denk dat heel erg belangrijk
0: dat
1: is.
0: Dat denk ik ook, ja. Want er is zoveel stil leed. Hè?
1: Ja.
0: En dat kan dan daar kan dat verwerkt worden misschien wel.
2: En ook niet iedereen heeft een graf, hè, om naartoe te gaan.
0: Nee, precies.
2: Dus dan is dit wel een heel mooi plekje om toch even na te denken.
0: Ja, inderdaad.
1: En het wordt gewoon een rustplek, toch wel.
0: Ja, ja.
1: Maar ook een blije plek.
0: Ja, zeker.
1: En dat
0: mag. Zeker, ja. Dames, heel hartelijk dank voor deze informatie. En zodra het zover is, of er weer nieuwe informatie is, horen we het graag. Want
2: zeker.
0: Dan besteden we daar weer graag aandacht aan.
1: Leuk.
0: Annie en Lia, dankjewel.
1: Jij bedankt.
2: Bedankt.

0: En wij gaan verder met het laatste onderwerp van het eerste uur. En dat brengt ons helemaal naar Frankrijk. Want daar is het gebeurd afgelopen donderdag. De Tour du ALS en Joey Theekamp hebben we daarvoor aan de telefoon. Goedemorgen, Joey.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Oh, wat klinkt je dichtbij, net of je naast me zit.
1: Dat kan dan allemaal met de telefoon.
0: Ja, precies. Joey, al voor heel wat jaren breng jij je aandacht ook voor ALS in de openbaarheid. Afgelopen jaar ook weer. Je bent aanwezig geweest daar. Hoe is het gegaan?
1: Ja, het was echt een fantastische week. We hadden niet mooier mogen wensen. Het weer zat mee, dat is eigenlijk heel cliché, maar dat is wel de belangrijkste factor daar. Want ja. We hebben ook wel eens meegemaakt dat we gewoon niet naar boven mochten, de Mont Ventoux op. Was de hele week was het perfect. Ja, het was misschien iets te warm, hè, net als hier meer dan 30 graden. Mm-hmm. Maar daar kunnen mensen wel een tempo op aanpassen. En daar kunnen mensen wel meer op drinken. Volgens mij geen enkel groot medisch incident. Alleen iemand die even gevallen was, maar uiteindelijk kon die ook gewoon weer verder.
0: Ja.
1: Het liep prachtig.
0: Ja, nou heb ik zelf de eer mee mogen maken om daar een keer bij te zijn. En toen was het bovenop de Mont Ventoux was het gigantisch koud.
1: Ja.
0: Terwijl
1: ja.
0: het beneden op de Malocène Villas du Dupart juist zonnig was en warm.
1: Dit jaar was het op de top ook bijna 30 graden.
0: Oké.
1: Okay. Dat was totaal het andere uiterste.
0: En dat is denk ik funest voor een heleboel mensen. Ja, het is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar dat je toch denkt van, oh jee, ik moet het wat rustiger aan gaan doen.
1: Ja, het wordt wel, de temperatuur maakt het wel gevaarlijk. Hè? Je hebt te maken met zowel getrainde als ongetrainde mensen. Je hebt te maken met mensen die toch ook wel eens wat onder de leden hebben. Er gaan een heleboel mensen met ALS, PSMA en PLS mee naar boven. Ja, die kunnen zichzelf minder goed beschermen, minder goed verzorgen. Dus dat betekent wel dat je gewoon ook echt waakzaam voor elkaar moet zijn. En volgens mij heeft iedereen dat boven echt perfect gedaan.
0: Ja, mooi, mooi. Verder waren er ook wel dingen rondomheen, hè, van de media, televisie misschien, radio. Hoe is dat, wat was daar allemaal mee? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, er is een mediateam daar vanuit de organisatie die wel echt de juiste lijnen weten uit te zetten. Dus er was een cameraploeg van de SBS6 bij. Mm-hmm. Die deden Hart van Nederland. Ik geloof dat er beelden doorgestuurd werden naar Shownieuws van RTL.
0: Ja.
1: Wijnand Speelman van 3FM heeft zijn ochtendshow daar donderdag gemaakt.
0: Mooi.
1: Vlak voordat hij zelf hardlopend de berg op zou gaan. En hij als ambassadeur vond dat heel mooi om dat daar te kunnen doen. En nog een aantal mensen te spreken, ook die meegaan.
0: Ja.
1: En we hebben met z'n allen daar met een heel groot team nog een grote livestream gemaakt. En dat was eigenlijk mijn hoofdtaak. Op donderdag van 6:00 tot 's avonds 6:15 zijn we gewoon aan één stuk live geweest.
0: Oh.
1: Met 5 of 6 camera's beneden en een camera halverwege en nog 2 op de top. Om iedereen maar te laten zien wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En om die brug te leggen tussen Frankrijk en thuis. En dat is ooit waarom ik bij de organisatie ben gekomen. Omdat ik het belangrijk vond om mee te denken in hoe kunnen we nou zorgen voor die link tussen Frankrijk en Nederland. Ja, en dat weten ze ieder jaar nog weer een stukje mooier te maken. En dat is echt heel waardevol.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan spreek je zoveel mensen met een bijzonder verhaal. Je hoeft niet eens te zoeken, maar spreek gewoon iemand aan en je hebt een prachtig verhaal.
0: Ja, inderdaad, waar je weer kippenvel van krijgt. Ja.
1: Ja, en al die verhalen raken je.
0: Ja.
1: En ik vind het heel mooi om al die verhalen een soort podium te mogen geven, zodat de mensen thuis die ook meekrijgen.
0: Ja, jij hebt daar een soort huiskamer voor, hè?
1: Klopt, ja. Dat is, sinds een paar jaar is er een tent neergezet. Dat noemen we de huiskamer. Die wordt ook huiselijk ingericht. En daar kun je in de 2 dagen voordat we naar boven gaan, kun je gewoon vrijblijvend bij mij aanschuiven op een van de bankjes. En dan, ik zeg altijd, we gaan even kletsen. Wat wil je kwijt? Waar wil je dat we het over hebben?
0: Ja.
1: En dat zijn soms mensen op uitnodiging van bijvoorbeeld sponsoren of andere mensen die ik tegenkom en zeg, ga je even mee? Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon even komen aanwaaien. Omdat ze het fijn vinden om hun verhaal te delen.
0: Ja.
1: En daar heb je wel de ruimte. Want daar kun je gewoon 5 tot 10 minuten even met iemand een gesprekje voeren. En meestal gaan we daarna echt nog een half uur door als de opnames weer afgelopen zijn. Maar dat levert wel hele mooie verhalen op voor tijdens die livestream.
0: Ja, inderdaad. En wat dan de mensen thuis in Nederland weer meekrijgen.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja, mooi. De afsluitavond is altijd ook een feest. Dan wordt ook het bedrag bekendgemaakt. Maar het wordt altijd feestelijk met de hele grote familie. Want het is één grote familie en dat is ook zo. Gevierd.
1: Klopt. Dat is, ook dat is traditie. Hè. Dit evenement hangt eigenlijk al 14 jaar van tradities aan elkaar. En er wordt eigenlijk alleen maar gekeken hoe kun je een traditie nog mooier maken. Mm-hmm. En inderdaad, je hebt dan op donderdag gaan we om 6 uur... mag ik het podium op samen met de directeur van de stichting en de hoofdonderzoeker van het ALS-centrum en de voorzitter van de patiëntenvereniging. Zodat we kunnen laten zien wat heeft dit nou opgebracht. Nou, dat is dit jaar, we zijn weer over de 2 miljoen heen gegaan.
0: Zo.
1: Dat was echt heel gaaf. En dan wordt er doen we gewoon nog even een uurtje een feestje voor het publiek om even de ontlading kwijt te kunnen.
0: Ja.
1: Het hoeft niet een mega feest te worden, maar ga nog even lekker met elkaar dansen. En het meest bijzondere aan dat feestje vind ik dat de mensen met ALS, die zitten in een rolstoel, maar op hun manier dansen zij in hun rolstoel mee.
0: Ja, geweldig.
1: En gaan ze echt rijden, zijn gewoon in een polonaise mee en is iedereen samen één daar. En iedereen is verbonden met elkaar.
0: Ja.
1: Ja, en dat is echt een hele mooie energieke ontlading van een best wel beladen week.
0: Ja, inderdaad. Het is inderdaad een beladen week. Wat mij bij is gebleven van 2019, dat ik er dus bij was, is dat er mensen in een grote kring gingen staan met een foto in het midden van degene die net overleden was. En dan, this is what it feels like. Nou,
1: ja,
0: iedere keer als ik dat lied hoor, dan heb ik weer de tranen in de ogen en het kippenvel.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Heel bijzonder, ja. Ja.
1: Ik sprak vlak voor de start van donderdagochtend sprak ik nog iemand die ik ook willekeurig aansprak. En ik vroeg, joh, waarom doe je mee of voor wie doe je mee? En hij vertelde, nou, een vriend van ze die had in januari te horen gekregen dat hij ALS had. En dat ging allemaal best wel hard. En anderhalve week geleden is hij overleden.
0: Ach, ja.
1: Nou, dan ben je 5 maanden verder.
0: Ja.
1: En dan ben je je vriend al kwijt. En dan besluit je met z'n allen, hoe kunnen wij ons nog nuttig maken?
0: Ja.
1: Laten we dat dan maar doen door nog 1 keer voor hem die berg op te fietsen.
0: Ja, ja, dat is mooi dat je dan zulke dingen toch nog kan doen. En dat het ook de gelegenheid geboden wordt om dat te doen. Dat je die berg op kunt.
1: Precies, ja. Ja,
0: ja. Ja, even stil van Joey, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb ook regelmatig wat tranen weggepinkt afgelopen.
0: Ik kan het me heel goed voorstellen. Maar één ding wat ik dan ook nog even kort wil zeggen is dat ik heb ooit een interview gedaan in die weken met Lotte. Het meisje van 9 jaar wat die berg op fietste. En dat is me ook altijd bijgebleven als positieve kant. Dat het zo ook kan, een meisje van 9 jaar wat de berg op gaat voor familielid.
1: Mooi, hè?
0: Ja, heel mooi. Joey, dank je wel. Neem je rust en we spreken elkaar weer.
1: Komt helemaal goed. Dank je wel weer, hè?
0: Graag gedaan. Doei, doei.
1: Hoi, hoi.
0: En dit was het eerste uur van Kopwijzer. We zijn zometeen terug met een nieuwe naam voor de Steenwijker Concertserie. En onder andere Dirk Brands, die live ergens zit bij de Levende Tuinroute. Tot straks. De Kopwijzer.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Dit is Kolkijzer.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
3: Kolkijzer.
6: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van Kopwijzer op deze zaterdag de 20e juni. We hebben weer vier onderwerpen gepland en we eindigen met de levende tuinroute waar Dirk Brands live zit. Dus hij zit ook lekker in een tuin. Waar hij zit, heeft hij niet verteld, is een verrassing. Dus dat zullen we straks meekrijgen. En zometeen hebben we een gesprek met Corine Fenning. Zij is directeur-bestuurder van Wetland Wonen. En dat gaat over de ouderenzorg Steenwijkerland, want daar moet de grote metamorfose ooit gebeurde. We hebben contact met Marcus Siebes, verslaggever van de streekomroep De Werven. En hij heeft een project gevolgd over wat als er 3 dagen de stroom uitvalt. Hij heeft daar 2 plaatsen in gevolgd en hij gaat ons vertellen wat er allemaal goed is gegaan en eventueel verbeterd kan worden. En tegenover mij zit Jan Smelink. Hij is muziekwetenschapper. En het heeft alles te maken met het orgel natuurlijk, wat in de Grote Kerk staat. En een nieuwe naam voor de Steenwijker Concertserie. En die naam mag je zo zelf gaan zeggen. Jan, welkom.
7: Dankjewel.
6: En wat is de nieuwe naam van de concertserie?
7: De nieuwe naam voor de concertserie is Klassiek in de Clemens.
6: Oké.
7: En klassiek, dat duidt dus inderdaad op het genre muziek wat voor die concerten gebruikt wordt.
6: Ja.
7: En de Clemens is uiteraard de Sint-Clemenskerk, de grote kerk in Steenwijk.
6: Ja, met zijn prachtige orgel.
7: Zeker. Ja.
6: En die ook een metamorfose heeft ondergaan eigenlijk.
7: Orgel heeft ook een metamorfose ondergaan. De restauratie is in februari net afgerond, na een aantal jaren. En dat was een behoorlijk ingrijpende restauratie. Zo'n restauratie moet je bij zo'n orgel eens in de 50, 70 jaar doen.
6: Ja.
7: De laatste keer was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus het was nu alweer tijd dat dat gebeurde.
6: Ja.
7: Dat is onlangs afgerond, heeft een paar jaar geduurd.
6: Ja, nou ja, nu kan het er weer een paar jaar tegen.
7: Het kan weer een paar jaar tegen. En waar ik ook heel erg blij mee ben, we kunnen er ook nu weer concerten op geven. En ook het orgel gebruiken in de concertserie Klassiek in de Clemens. Dat is ook een van de plannen om dat te gaan doen.
6: Ja, en dat gaat nu weer gebeuren. Binnenkort is er weer een concert?
7: Ja, we hebben deze zomer hebben we 4 orgconcerten. Op de zondagmiddag om 4 uur. Dus dezelfde tijd als de andere concerten die in de winter gegeven worden in deze serie. En volgende week zondagmiddag is er een concert door Ermin Wiersinga. docent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Mm-hmm. En organist van de Martinikerk. En ik heb zijn programma al gezien. En hij heeft een heel mooi programma ook juist toegespitst op het orgel in de Grote Kerk samengesteld.
6: Ja. Moet het dat orgel dan nog op een speciale manier bespeeld worden? Of komen er juist speciale klanken uit?
7: Het is een 19e eeuws orgel. Dus je zou kunnen zeggen, het is een wat meer romantisch orgel. Als je een 18e eeuws orgel hebt, dan kun je het wel horen aan de klank ook. Ze hadden een andere klankesthetiek, dus vonden andere klanken in de 18e eeuw mooier dan in de 19e eeuw. In de 19e eeuw zijn orgels vaak ook, en ook dat orgel in de Grote Kerk, zijn gemaakt om als een soort kleurdoos, zeg maar.
6: Ja, ja.
7: Er zitten 26 registers op, dus 26 verschillende muziekinstrumenten. Daar kun je het mee vergelijken. En dat kun je eindeloos combineren en zo kleur maken, ook met de klank.
6: Ja, ja, ja. Dus vandaar ook dat je zegt dat die Wiersma daar een speciaal geschreven stuk voor dit orgel heeft.
7: Ja, ja, hij heeft dus echt gekeken van welke composities passen nou heel mooi op dit orgel.
6: Ja.
7: En dat zijn dus ook vaak, dat gaat wel vaak samen, dat je dan ook uitkomt bij muziek uit de bouwperiode van het orgel. Nou, dit orgel is in 1861 opgeleverd. Dus hij heeft eigenlijk muziek uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw geprogrammeerd.
6: Ja, ja. En dat gaat hij dan spelen?
7: Dat gaat hij spelen,
6: ja. Ja. Nou is er een nieuwe naam.
7: Klassiek
6: in de Clemens, ja. Moet er ook aan wennen. Is er verder rondomheen ook iets nieuws of is het alleen de naam?
7: Nee, het is ook breder. We hebben de naam ook veranderd. Omdat we ook wat breder willen dan alleen Bach op zondag, zoals de vorige naam was. De muziek van Johann Sebastian Bach die zal wel een belangrijke rol blijven spelen. Maar we willen ook muziek uit andere perioden, andere eeuwen wat meer gaan programmeren. En ook wat crossovers met andere kunstvormen. Dus dat is eigenlijk ook de achterliggende gedachte om de naam te wijzigen in Klassiek in de Clemens.
6: Ja, ja, je zegt met andere kunstvormen, misschien dans of zo? Of?
7: Dat zou mogelijk zijn, maar heel concreet hebben we voor het volgende seizoen in januari al een concert waarin een soort videoprojectie op het orgel gedaan wordt in combinatie met muziek van Johann Sebastian Bach.
6: Okay.
7: Dus dat is al, dan heb je beeld en geluid zeg maar bij elkaar.
6: Ja, ja.
7: En dat is echt ook wel een vernieuwend project eigenlijk.
6: Ja. Nou, daar zullen we vast in die tijd wel meer van horen.
7: Zeker.
6: Jeugd, is er ook jeugd? Trekt dat ook aan?
7: We proberen in ieder geval wel ook om in de serie jonge muzici een kans te geven. En we hebben dus voor volgend seizoen ook een concert geprogrammeerd. Dat is met Alle Zielen in november. Waarin de strijkersklas van het Artis Conservatorium in Zwolle deelnemen. En dat zijn dus jonge muzici die dan ook een kans krijgen om podiumervaring ook op te doen.
6: Ja.
7: En dat wordt dan, zij werken dus mee aan dat concert ook. En wordt het requiem van Fauré wordt dan uitgevoerd. En die strijkersklas, zeg maar, die leerlingen, die spelen daartussendoor ook nog weer stukken en improviseren ook. Dus dat is ook. Dus dan hebben ze verzinnen ze ter plekke eigenlijk muziek. Dat is improviseren.
6: Ja.
7: En dat vind ik wel heel leuk. En dat is ook een voorbeeld van hoe we de serie proberen te verbreden.
6: Ja, ja. Dus niet meer alleen dat ene, alleen maar Bach, maar er komt heel veel meer omheen.
7: Ja, ja zeker. Ja,
6: muziek is ook heel breed.
7: Daarom. En ook, het heet dan Klassiek in de Clemens, maar klassiek is eigenlijk ook al heel breed.
6: Ja.
7: Dan ga je juist van de 14e eeuw tot en met de 21e eeuw. Daar is allemaal muziek geschreven wat wij klassiek noemen.
6: Ja, inderdaad. Ja. Er zijn nog meer concerten. Niet alleen die van binnenkort. Wat is volgende week zondag?
7: Volgende week zondag, 28 juni. Ja.
6: Er staan er nog een paar gepland, hè?
7: Er staan in juli hebben wij marktconcerten op de woensdag. En dat wordt voornamelijk die worden gegeven door orgelstudenten.
6: Ja.
7: Dat is op de woensdagmorgen om 10:45. En daar nodigen we dus speciaal ook orgelstudenten voor uit. Want je vroeg net de jeugd erbij betrekken. Nou, dat is dus ook een vorm om
6: inderdaad
7: de jeugd erbij te betrekken.
6: Ja.
7: En het is voor hun ook, voor studenten, heel belangrijk om de concertervaring op te doen. Maar ook te spelen op onbekende orgels. Een organist die heeft het nadeel, die kan niet zijn eigen instrument meenemen als hij ergens een concert gaat geven.
6: Nee.
7: Dus die heeft te maken met totaal verschillende type instrumenten.
6: Ja.
7: En ja, dat moet je ook ervaring in opbouwen om daarmee om te gaan.
6: Ja. En dan is dit een mooie dit gelegenheid. Een,
7: Zeker.
6: Ja, inderdaad. En nog meer concerten dit jaar in de Clemens?
7: In de Clemens, het eerste concert is in oktober, komt het Dudok kwartet. Een bekend, nationaal bekend kwartet is dat. En die speelt dan muziek zowel uit zeg maar de renaissance als ook hele moderne werken. Dus dan wordt oud en nieuw met elkaar wordt verbonden. Dus dat is ook weer een verbreding eigenlijk.
6: Ja.
7: Verder hebben we ook een paar concerten wat echt zich afspeelt rond Bach, de 18e eeuw.
6: Ja.
7: Een concert is dan in relatie met Dietrich Buxtehude. Dat is een tijdgenoot eigenlijk van Johann Sebastian Bach. Iemand die Bach ook zeer bewonderde. En in 1705 maakte Bach een voetreis van 400 kilometer om die man te horen.
6: Zo.
7: En dat is dus een link tussen Buxtehude, die componist, en Bach. En daar is een programma omheen gemaakt. Er is verder ook nog een concert rond Telemann en Bach. Telemann en Bach die waren bevriend. Dat blijkt ook wel, want van Carl Philipp Emanuel Bach, de zoon van Johannes Sebastian, die was de peetvader van Carl Philipp Emanuel ook. Dus die link is er. En dan vanuit die link wordt er dus ook een programma, is dan programma gemaakt.
6: Ja,
7: en wordt het concert gegeven.
6: Maar nu eerst volgende week zondag in de Clemens het concert van meneer Wiersma.
7: Ja.
6: Kaarten.
7: Die zijn via de gemeente te krijgen op de website van de gemeente. Als je daar een trefwoord Clemens in toetst, dan krijg je alle concerten netjes voor je.
6: Oké, en dan
7: met,
6: kun je
7: met het complete programma hoe je de kaart kunt bestellen.
6: En het begint volgende week zondag om 4:00.
7: 4:00.
6: En dan is iedereen welkom om ervan te gaan genieten.
7: Welkom.
6: Oké, Jan Smeelik, dank je wel.
7: Graag gedaan.

0: En dat was Rondé met We Are One. En aan de telefoon Marcus Siebes. Hij is journalist van de streekomroep De Werven. Goedemorgen, Marcus.
1: Goedemorgen.
0: Eigenlijk een collega, hè?
1: Ja, sinds ongeveer een maandje, hè? Anderhalf maand, zoiets.
0: Ja. Ja, precies. We moeten elkaar maar eens een keer ontmoeten. Dat lijkt me wel gezellig.
1: Strak plan.
0: Ja. Maar nu even over het onderwerp, want dat is ook wel een strak iets eigenlijk. Want wat als de stroom 3 dagen uitvalt? Jij hebt dat gevolgd, Marcus.
1: Ja, dat klopt. In Wapserveen, in dit geval afgelopen maandag...
0: Ja.
1: Werd geoefend met een noodsituatie. Want we kennen allemaal nog wel de brief, denk ik... die we afgelopen oktober hebben gekregen van de overheid... met een soort instructie, informatie over wat te doen met de noodsituatie.
0: Ja, precies.
1: En daarin staat ook een zinnetje dat als er iets gebeurt... en de stroom uitvalt, dan kun je naar een noodsteunpunt. En dat noodsteunpunt en de communicatie daaromheen en zo... dat werd afgelopen maandag geoefend.
0: Ja, en is dat idee plots ontstaan of is dat door de gemeente naartoe gewerkt? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is, uiteindelijk komt het allemaal vanuit de overheid. Mm-hmm. En die rolt dat dan vervolgens weer uit. En in dit geval werd het gedaan door Weerbaar Drenthe. En dat is een organisatie, de naam zegt het al... die de provincie in dit geval en de inwoners weerbaar wil maken... tegen dit soort situaties. En het is uiteindelijk allemaal onderdeel ook van de veiligheidsregio. En de veiligheidsregio werkt ook mee met die oefening.
0: Ja.
1: Het idee is dat het allemaal vanuit de inwoners ook komt. Hè? Dus stel, er gebeurt iets, dan moeten die inwoners ter plekke dat punt gaan runnen.
0: Ja.
1: Want er is dan bijvoorbeeld geen stroom, geen mobiele telefonie. Zendmasten doen het wellicht niet. Hulpdiensten kunnen niet worden bereikt zoals wij gewend zijn. En wat doe je dan?
0: Ja. Nou, en wat doe je dan, Marcus?
1: Ja, precies. Nou, dat is de vraag. Nou, het idee was, wat werd geoefend... was dat er in dit geval in Wilhelmina-oord en in Wapserveen... dus die noodsteunpunt waren. En als dan iets voorvalt, dan kunnen mensen vanuit dat dorpshuis... communiceren met een centraal punt in Vledder en in Hogeveen. Okay. En in Vledder en Hogeveen zijn er dan weer mensen... die direct in contact staan met de meldkamer... En de hulpdiensten zijn daar al ter plekke. En die kunnen dan verder weer worden gecoördineerd. Nou, dat is dus allemaal communicatie.
0: Ja.
1: Vaak gebeurt het dan. Ja.
0: Hoe verliep die communicatie dan?
1: Een beetje stroef.
0: Ja.
1: Maar dat hoort ook wel een beetje bij de oefening. Hè? Want iedereen die deed het voor het eerst. En het was wel heel erg leuk. Want heel veel inwoners die deden eraan mee. Die kregen dan een briefje waarop stond... Goh, je mag zelf een situatie verzinnen. Dus er kwam van alles langs. Er is een bom ontploft. En er is een ongeluk gebeurd. Nou, en dan moeten dan die vrijwilligers daar ter plekke daarmee omzien te gaan. En het was wel een leuk detail. Of leuk, het was wel een interessant detail. Grappig detail.
0: Dat, ik hoor je niet meer.
1: Ben ik nu weer te verstaan?
0: Ja, ik hoor je. Ja, ja.
1: Yes. Er was wel een grappig detail met een noodaggregaat. Er was 1 noodaggregaat, maar daarbij stond een aantal dames die water aan het drinken waren. Ja, je moet je voorstellen dat als water over die stroom gaat, dan ben je nog verder van huis. Dus nou ja, dat soort situaties werden geoefend je daar dan van bewust te zijn, hè?
0: Ja, inderdaad, want denk er maar eens bij na in een noodsituatie.
1: Precies, precies. En er komt heel veel bij kijken. Mensen zijn natuurlijk ook in paniek of moeten in één keer improviseren. Dus het is eigenlijk wel goed dat dat soort dingen worden geoefend. En de bedoeling is uiteindelijk, dit was de eerste oefening in Drenthe... de bedoeling is dat dit in elk dorp gebeurt, wordt geoefend in Drenthe. Eigenlijk in heel Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook in Steenwijk en ook in waar dan ook... Om ons daarop voor te bereiden.
0: Ja, precies. Zijn er nog leuke situaties geweest? Dat je zegt van, dit is toch echt best wel... in een noodsituatie toch best wel grappig.
1: Nou, dat water dan dus. Ja. Er was niet in Babsterveen waar ik was, maar er was bij Wilhelminaoord deden ook de zendamateurs mee. Want die hebben natuurlijk ook een belangrijke functie. Hè? Die kunnen zonder stroom ook dingen optuigen. Ja. Dus die hebben een heel belangrijke functie, maar hun antenne werkte niet. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ook daarvoor is het een oefening. dat liep ook nog niet helemaal vlekkeloos. Maar die weten nu wel heel erg goed hoe ze dat dan op moeten lossen. En de volgende keer, als het echt nood aan de man is, kunnen ze dat natuurlijk wel gewoon goed doen.
0: Ja, ja, ja. Dus het is ook wel een leeractie.
1: Zeker. Ja. Ja, voor iedereen. En in de eerste plaats natuurlijk voor de inwoners. Voor onszelf natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij moeten daar uiteindelijk met z'n allen mee gaan dealen als we 3 dagen zonder stroom zitten.
0: Ja, ja, ja. Heb je er zelf ook nog wat van meegepakt voor je eigen woonplek? Dat je denkt van, wow, laat ik dat maar onthouden voor als het mij overkomt.
1: Ik denk dat bewustwording het belangrijkste is. Alles gaat natuurlijk via de telefoon en alles gaat via internet en via stroom. Dat kan je niet voorstellen. En toevallig bij mij in de straat zijn ze met elektriciteit bezig. En volgende week zitten we een hele dag zonder stroom.
0: Oh, jee.
1: En toen begon ik in één keer na te denken. En dat is maar een dag, hè? En toen dacht ik van, ja, maar wat gebruik je dan eigenlijk op zo'n dag? En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik denk dat het vooral die bewustwording is die heel belangrijk is bij iedereen in Nederland.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. En het een goede zaak is dat toch wel eens eventjes aan de orde komt, dat er geoefend wordt.
1: Zeker. En wat ik zeg, dit is dus de eerste oefening nu in Drenthe, maar er komen nog heel veel meer de komende maanden, jaren. Ik geloof dat het toch 2 jaar of een jaar duurt, zoiets, deze oefeningen. En er wordt natuurlijk constant weer herhaald om iedereen scherp te houden.
0: Ja.
1: Maar overal komt ooit zo'n noodsteunpunt en moet dat geoefend worden.
0: Ja, een goede zaak.
1: Ja.
0: Marcus, dank je wel. En ik hoop je binnenkort eens te ontmoeten voor een bakkie koffie.
1: Gezellig, gaan we doen. Okay. Even een fijne uitzending.
0: Ja, dank je wel. Hoi, hoi.

0: Goedemorgen, het is tijd voor het radio nieuws van Steenwijk Land en Westerlingwerf op RFS Los en Radio Centraal. De vier coalitiepartijen richten in de gemeente Westerlingwerf nadrukkelijk hun vizier op de westhoek van de gemeente. De komst extra budget voor wegen, een coördinator woningbouw en een hardere aanpak van de zogenaamde fatbike terror. De gemeenteraad van Westerlingwerf heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester officieel aangeboden aan de commissaris van de Koning, Arno Brok. Inwoners hebben via enquête massaal meegedacht over de gewenste profielinvulling. De vergroening van de huizen in Westerlingwerf en Steenwijkerland valt fors terug. Door het wisselende overheidsbeleid installeren minder inwoners zonnepanelen en warmtepompen, als je dat vergelijkt met vorige jaren. Bed & Breakfast Liedsparadies in Boyle is officieel verkozen tot de beste Bed & Breakfast van Nederland 2026. De burgemeester Stineke de Graaf reikte deze week de prestigieuze award uit aan de trotse eigenaren. De titel van het nieuwe coalitieakkoord in Steenwijkerland heet Daadkrachtig en Dichtbij. De focus ligt hierbij op betaalbaarheid, vitale kernen en een krachtige maatschappelijke aanpak. In Wolvenga blijft het zwembad De Steense deze zomer open. Dat komt omdat de gemeente Westerlingwerf de krachten anders heeft ingediend. Dan gaan we naar de voetbalkoorts. De voorbereidingen voor het WK voetbal 2026 die zijn al gebeurd. En iedereen kijkt op dit moment al naar de wedstrijden. Als u het allemaal wilt volgen en ook de uitslagen, dan ga je naar de streekomroep De Werven, waar straks Radio Centraal en RFS Los onderdeel van uit gaan maken. En u ziet daar een uitgebreide lokale verslaggeving rondom het toernooi. Dan nog een politiebericht. De politie vraagt uw aandacht voor een daadwerkelijke inbraak in een woning in het postcodegebied 8341. Dit brengt het totale aantal inbraken op deze maand op 3. Heeft u vorige week iets verdacht gezien in de omgeving van Steenwijkerwold? Neem dan direct contact op met de politie via het nummer 0900 8844.
1: Steenwijkerland, weerbericht.
0: Het kan vandaag weer zeer heet worden en ook broeierig. In de loop van de avond wordt het wat minder, maar dan is er wel kans op onweersbuien. Morgen is het een aangename dag, 28 graden. Tot zover het lokale weerbericht en het lokale nieuws. Volgende week zijn de vaste nieuwslezers van dit gedoe weer terug. Althans, dat hoop ik.
2: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En dat was ABBA met I Do, I Do, I Do. En tegenover mij heeft plaatsgenomen Corine Fenning. Zij is directeur-bestuurder van Wetland Wonen. Goedemorgen Corine, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ouderenzorg in Steenwijkerland staat voor grootse metamorfose ooit. Dat klinkt heel heftig.
1: Dat klinkt heel heftig. Ja, de titel bedenkt dan vaak de journalist. Hè? Dat bedenken wij niet.
0: Hij had ook nog een ondertitel trouwens. Doorgaand op oude voet is niet langer houdbaar en niet wenselijk.
1: Nee, klopt. Ik denk wel dat daarin het verhaal vooral wel ligt bij het zorgvraagstuk. Het interview wat ik gaf was samen met Albert Hilvers van de zorggroep Oude Nieuwe Land.
0: Ja.
1: Maar wij komen elkaar natuurlijk op veel plekken tegen. Zij huren woningen van ons. Wij verhuren woningen aan mensen die zorg van hun thuis krijgen. Dus er zit best wel een grote band tussen onze organisaties. Ook al doen we elk ons eigen ding. Maar we zien inderdaad allebei dat mensen steeds vaker thuiszorg krijgen. Mensen moeten ook langer thuis blijven wonen. Dat is een lijn die al jaren geleden is ingezet. Maar we zien eigenlijk ook dat mensen dat ook wel graag willen.
0: Ja.
1: Zoals mensen vroeger naar het bejaardentehuis gingen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk niet meer zo, maar dat willen heel veel mensen ook niet.
0: Nee, ik zie me er zelf ook nog niet zitten, denk
1: ik. Nee, nou ja, ik ook niet. Het duurt ook nog sowieso even. Maar ja, als je vroeger 65 was, gebeurde dat misschien. Maar ja, ik moet dan waarschijnlijk nog wel 3-4 jaar doorwerken.
0: Ja. Vanuit het bejaardenhuis naar je werk.
1: Ja, dat zie ik inderdaad niet voor me. Dus inderdaad, een verandering. En wat er natuurlijk wel meespeelt, is dat als je kijkt naar de zorg, is dat, dat er natuurlijk wel een grote opgave is om de zorg qua personeel ook te bemensen.
0: Ja.
1: De zorg zoals we het deden, de zorg die we verleenden, de intensiteit die we hadden, dat gaat niet helemaal meer.
0: Nee.
1: Dus we moeten denken naar andere manieren om.
0: Maar mensen worden ook steeds ouder, hè?
1: Ja.
0: Prima, juist hartstikke goed.
1: Zeker. Ja.
0: Maar daar moet je dan weer mee dealen.
1: Ja, dus mensen worden ouder. Dat betekent dat daarmee ook de groep ouderen groter wordt.
0: Ja.
1: Als ik kijk naar onze huurders, dan is de gemiddelde leeftijd van onze huurders ligt nu al boven de 60. Dus het grootste deel van onze huurders gaat die periode in waarin je eigenlijk om je heen moet gaan kijken of na moet gaan denken van waar ik nu woon, kan ik daar blijven wonen?
0: Mm-hmm.
1: Heeft mijn woning misschien aanpassingen nodig? Of kan ik beter verhuizen naar een andere woning die geschikter voor mij is? Of nu of op de lange termijn?
0: Ja.
1: En dat denkproces is vaak al best wel spannend voor mensen. Want ja, het is ook verandering.
0: Ja, zeker.
1: Dat betekent misschien wel, ik ga mijn huis verlaten waar ik 30, 40 jaar heb gewoond. Waar mijn kinderen misschien zijn geboren. Maar het is toch wel slim om na te denken. Ja, als ik misschien niet alles meer zelf kan. Of als ik wat slechter te been raak. Ja, hoe ga ik het dan doen? Want dan is het dus niet meer standaard dat de zorg jou komt helpen.
0: Nee.
1: Er wordt al juist gekeken ook naar andere manieren van ondersteuning. Er wordt ook gewoon gekeken in je omgeving, kan niemand jou helpen. Dus je ziet dat eigenlijk er vooral ook een steeds groter beroep op ons als samenleving wordt gedaan. Om te zorgen dat we met z'n allen ook ouder kunnen blijven worden en prettig kunnen blijven wonen waar we wonen.
0: Ja, inderdaad. Nu stond er ook heel uitgebreid in het stuk vermeld, het interview, de eengezinswoningen.
1: Ja.
0: Dat daar nog steeds aan gebouwd wordt. Terwijl er eigenlijk voor andere woningen, oudere woningen, bejaarde woningen, gekeken moet worden.
1: Nou ja, dat was inderdaad een onderzoek wat ABN AMRO had gedaan.
0: Ja.
1: Je kan daar wel wat in nuanceren. Het is uiteindelijk natuurlijk niet zo dat er geen gezinnen meer zijn. Maar er zijn steeds meer sowieso kleine huishoudens. Naast ouderen zien we ook dat er sowieso veel meer 1- en 2-persoons huishoudens zijn. Ook onder jongere mensen. Wat dan jong is.
0: Ja.
1: Dus je ziet sowieso wel dat het product eengezinswoning, wat aan zich nog steeds wel heel aantrekkelijk is. Het is niet zo dat onze eengezinswoningen niet verhuurd worden.
0: Nee.
1: Want het is nog steeds fijn om ook wel een beetje wat ruimte in huis te hebben. En een tuintje. Maar we zien wel dat er ook een slag gemaakt kan worden naar woningen die wat meer passen ook bij kleine huishoudens. Want ja, dat hele huis moet je ook onderhouden, schoonhouden. Die tuin moet je onderhouden. Dus we kijken enerzijds naar producten waar ouderen fijn kunnen blijven wonen. Dus waarbij in elk geval de badkamer en slaapkamer en woonkamer allemaal op één verdieping zijn. Maar we zien eigenlijk dat type woning ook best interessant is als jij gewoon alleen woont of met z'n tweeën woont.
0: Ja, precies.
1: Daarmee bouwen we ook nog steeds wel eengezinswoningen, maar dat doen we wel minder. De verhouding is wel heel erg omgedraaid in het verleden. En denk ik, misschien tot 10, 15 jaar geleden hadden wij vooral heel veel eengezinswoningen in de programmering voor nieuwbouw. Vaak al wel wat compacter. Maar we zien dat we afgelopen 3-4 jaar steeds meer de omslag hebben gemaakt van hey, we moeten toch meer gaan bouwen voor die senioren.
0: Ja.
1: En dat staat dus ook concreet in de planning, zoals ook in het artikel stond.
0: Ja, wat was het iets van
1: 132.
0: Ja, 132 van de 170.
1: Precies,
0: ja.
1: Dus daar zie je al dat de verhouding wel anders ligt.
0: Ja, inderdaad. Dan denk ik ook wel dat die seniorenwoningen ontzettend hard de, als warme broodjes, zeggen ze dan wel eens, over de toonbank gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat gaan ze ook. Dus daarmee wordt ook wel benadrukt dat die opgave er is. Ja. Anderzijds zien we ook op eigenlijk alle woningen die we verhuren dat de aantal reacties heel hoog zijn. Dus we hebben in het algemeen meer woningen nodig.
0: Ja.
1: Maar we zien wel dat die kans, er is een soort extra kans aan het realiseren van seniorenwoningen. Wat we bijvoorbeeld doen is dat we zeggen van goh, reageer je op die woning en laat je een andere sociale huurwoning en eengezinswoning achter, dan heb je voorrang. Want daarmee komt er een eengezinswoning vrij voor misschien wel een gezin of een startend gezin, om toch ook een plekje te krijgen in die eengezinswoning.
0: Ja.
1: Dus we gebruiken eigenlijk dat middel ook wel om een soort motor in verhuisbewegingen op gang te brengen.
0: Ja, en dan krijg je een cirkel, hè? Het gezin kan er weer in die woning.
1: Ja, en daarmee bouwen we dus niet nieuw voor dat gezin eigenlijk, maar voor die ouderen. Maar er komt wel een gezinswoning vrij.
0: En dan zag ik ook in dat stukje staan de betaalbaarheid van de zorg natuurlijk. Hè. Dat moet er zijn, personeelstekort. En domotica. Wat is domotica?
1: Ja, nou, ik zal zeggen, ik ben geen expert. Maar domotica is vooral het inzetten van technologie. Voor dingen die eerder misschien een mens deed.
0: Ja.
1: Het voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn. Vroeger dan ging je misschien ook in een verzorgingshuis, maakte je een ronde langs alle kamers om te kijken of iedereen in zijn bed lag en misschien niet iemand was gevallen opgestaan. Daar hoef je nu niet meer voor langs te gaan. Want je kan gewoon zorgen dat er een soort sensor in een bed ligt of zit of voor het bed, waardoor je gewoon een signaal krijgt, hey, iemand is gevallen. Want het voorkomen van vallen is natuurlijk het beste.
0: Ja.
1: Maar als iemand is gevallen, dan, kan dat
0: moet er ook hulp
1: digitale
0: komen,
1: signaal net zo voldoende zijn als wanneer jij daar langs loopt en dat ziet.
0: Ja.
1: Dus dat is een middel, maar het kan ook ondersteuning zijn in zorgen dat iemand zijn medicijnen inneemt, dat er dan dat je denkt, er komt een stem uit de lucht naar iemand. Ja. En je krijgt een signaal van, het is tijd om je medicijnen in te
0: precies.
1: nemen.
0: Okay.
1: Dus daar zijn veel meer mogelijkheden waarbij niet per se een persoon meer bij jou daarvoor langs hoeft te komen. En dat maakt dat diegene juist weer ingezet kan worden voor de wat specialistische
0: Is dan dit dan een en-en situatie van dat mensen dus langer alleen kunnen blijven wonen?
1: Ja.
0: En dat de zorg niet meer onder minder druk komt te staan?
1: Ja, dat is zeker een van de methoden inderdaad.
0: Ja.
1: Dus je kan zorg beter focussen op wat echt zorg is. Want de vraag is of iemand vertellen dat hij medicijnen moet krijgen, of dat nou zorg is. Want eigenlijk is het voorschrijven misschien, of het doen van het onderzoek of iemand dat nodig heeft, is misschien meer het zorgaspect dan het feit dat iemand ze moet nemen. En dat geldt voor meer vraagstukken. We hebben in Steenwijk-Land volgens mij al enkele jaren welzijn op recept. Dat is iets wat de huisarts doet. Want we zien dat heel veel, als je het hebt bijvoorbeeld over eenzaamheid, dat wil niet zeggen dat daar nooit zwaarliggende zaken onderliggen die misschien wel medische aandacht behoeven. Maar soms is eenzaamheid ook een kwestie van iemand motiveren om weer contact te zoeken, ergens aan mee te doen, aan te sluiten bij een koffieochtend of bij een beweeggroep. Dus je merkt ook dat niet alles is met zorg of met een medicijn.
0: Nee, precies.
1: Maar vraagt ook andere manieren. En dat is wel de manier waarop steeds meer gekeken wordt. Dus in het rijtje van, goh, als er iets met jou aan de hand is, komt eigenlijk de vraag van welke zorg heb je nodig, komt misschien pas op punt 5 in het gesprek.
0: Ja, ja.
1: Eerst wordt er gekeken, wat kan je zelf doen? Wat zou je omgeving kunnen doen? Wat kan misschien welzijn betekenen? Nou ja, en daarna komt nog, en wat kan de zorg voor je betekenen?
0: Dat zijn ook de instanties waar jullie mee samenwerken.
1: Ja, Ja. Ja. Ja, dus we hebben samen met gemeente, met Zorggroep Oude Nieuweland, Noorderboog, Woonzorg Nederland, Woonconcept en Sociaal Werk de Kop en RIBW hebben wij een visie op wonen en zorg en welzijn opgesteld en getekend. En daar zit ook een concreet uitvoeringsprogramma aan, waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt. Waar hebben we de komende jaren goede oplossingen voor te bedenken en hoe werken we daarin samen?
0: Ja.
1: Want we concluderen ook dat geen van onze organisaties dit vraagstuk alleen op kan pakken.
0: Nee.
1: Nog belangrijker, wij kunnen dit niet zonder de inwoners.
0: Nee.
1: Die zijn eigenlijk het allerbelangrijkste in het oplossen. Niet maar in het mee oplossen van dit vraagstuk.
0: Ja, want om hun gaat het eigenlijk.
1: Ja, zeker. Om hun gaat het. En dat betekent enerzijds zelf denken wat je later nodig hebt. Maar ook denken, hey, wat zou ik nu kunnen bijdragen?
0: Ja, precies.
1: Dus het gaat twee kanten op wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad. Nou was er ook een plan om het mbo-onderwijs voor zorgpersoneel naar Steenwijk. Weet je daar iets van?
1: Nee, daar ben ik niet bij betrokken.
0: Dat is denk ik meneer Hilvers.
1: Ja, dat is echt Albert Hilvers die daar...
0: Dan gaan we die voor de volgende keer aan de jas trekken. Ja.
1: Precies, dat lijkt me een goed idee. Ja.
0: Nou, ik vind het hartstikke mooi dat hier zoveel aandacht voor is. Dat er een plan is, een uitvoeringsplan met heel veel instanties om dit aan te pakken, op te pakken. Met de inwoners, dat die niet buitenspel gezet worden. Nee. Want het gaat echt om hun. En als er wat meer te melden valt, hoor ik dat graag. Dan besteden we daar weer aandacht aan.
1: Nou, zeker, ik kom graag weer langs.

0: Walk the moon, shut up and dance with me. Dat gaan wij niet doen, hè, Dirk, dansen.
1: Nou, nee, maar dat moet houden we ook niet, hoor. Dus wat dat betreft. Dan ga ik wel liever dansen, wat ja. Dat betreft.
0: Dirk Brands aan de telefoon, verslaggever van Kopwijzer. En jij zit ergens.
1: Nou, ik zit ergens. Ik zit eigenlijk, denk ik, wel in een van de mooiste tuinen van de open tuinenroute van wat er vandaag is. En ik zit hier. Nou, we zitten eigenlijk hier.
2: We zitten op de Bult.
0: Op de Bult?
2: Ja, wat kan ik er meer van zeggen?
1: Nou, we zitten op de Bult en dat is ook eigenlijk een terrein waar een aanleg is. Alleen dit stukje, dat is al zo mooi gemaakt. Dat staat hier ook al 30 jaar. En ja, dat is fantastisch. We zitten hier onder de parasol. Vanmiddag roken we weer weg waarschijnlijk, zo warm worden. Dus ja, dat zal een beetje een nadeel wezen, Ria, voor de tuinenroute van vandaag. Maar ik heb hier een hele gezellige dame en heer aan de tafel zitten. En die wil van alles vertellen hier over de tuin. Dus stel je eens even voor.
2: Nou, ik ben Ria Wijngaard. En sinds 8 jaar wonen we hier voor een groot deel van het jaar op de camping eigenlijk. Ja, een terrein, voormalig camping. Het is hier nog heel kaal, want er worden hier allemaal huizen gebouwd. Chalets eigenlijk. En het is een beetje rommelig terrein nog, maar hij wordt wel steeds mooier.
1: Ja, maar dat is wel een heel mooi plekje. Want ik zei 30 jaar, hè, want dat klopt. Hè, want meneer die komt hier al 30 jaar. Dus het plekje is eigenlijk al 30 jaar in gebruik hier zo. Maar sinds jullie pensionering gaan jullie er echt gebruik van maken.
2: Ja. We maken het grootste gedeelte van het jaar proberen we hier te zijn. En het is hier zo prachtig. En nou ja, je kunt het waarschijnlijk wel horen. De vogels zingen hier. Het is hier groen. We zitten hier tussen allemaal planten en kleuren. En ja, ik zou op dit moment geen beter plekje kunnen vinden.
1: Nee, wat u vertelde net een beetje in het voorgesprek, want u was tuinontwerper, hè? Nou. En dit komt een beetje uit uw koken, begrijp ik, hè?
2: Ja, ik ben ecologisch hovenier. Ongeveer 25 jaar. En ik heb verschillende tuinen ontworpen. Ook speelplekken voor kinderen heb ik ontworpen. En op dit moment geef ik nog natuurlessen aan kinderen. Vooral in de gemeente Heerenveen, waar wij wonen. En ja, dit is mijn werk. Hier hou ik van. Ik ben echt voor de natuur en ik ben bezig om te proberen jeugd, mensen te activeren om in hun tuin zoveel mogelijk bloei te bewerkstelligen het hele jaar door. Waar insecten het hele jaar door ook hun nectar kunnen vinden, maar ook hun eitjes kunnen afzetten. En waar ze de gelegenheid krijgen dat ook de eitjes uitkomen in rupsen en nieuwe vlinders en andere insecten.
1: Ja, dat is mooi. Hè? Wat ik hoor nu dat u van uw werk uw hobby heeft gemaakt. Nou, dat moet toch fantastisch wezen, of niet?
2: Absoluut. Ja, absoluut. Er komt ook geen einde aan. Ik kan me niet anders meer voorstellen dan dit te blijven doen. Ja.
1: En waar kwam die inspiratie vandaan om ecologisch tuinieren te gaan doen?
2: Nou, waar komt die inspiratie vandaan? Nou, eigenlijk ben ik met het radioprogramma Vroege Vogels ben ik ooit geactiveerd om anders met de tuin om te gaan. En ik was toen, onderwijzeres, kleuterleidster en ja, ik ging houden van de natuur. En het Greenpeace en de Waddenclub en overal heb ik, heb ik bijgezeten en heb ik geleerd van de natuur.
1: Dus vandaar dat u ook lezingen geeft nu tegenwoordig over de natuur. Hè? Want als onderwijzer zit dat in uw bloed natuurlijk.
2: Ja, ook dat. Ja. Lezingen en workshops en dat soort zaken. Ja, dat doe ik. Ja.
1: Nou, de luisteraars zullen straks de foto's wel zien wat ik hier gemaakt heb. Maar wat maakt deze tuin nou heel bijzonder?
2: Wat maakt deze tuin bijzonder? Nou, ik denk kleur. Ik denk wat hier allemaal leeft in de tuin. Insecten, vogels. We hebben zelfs konijnen hier. We hebben blijkbaar ook reeën hier. Want mijn rozen zijn op dit moment lekker opgevreten. En mijn broccoliplanten ook. En, dus het is zo afwisselend hier. Er is geen dag gelijk. En we zien hier steeds meer vlinders komen. Ja, genieten is het hier.
1: Gaat u nu ook maatregelen nemen dan tegen het wilde leeuw?
2: Nee, dat is... Nee, niets. Hooguit dat ik de broccoliplantjes dus nu afgedekt heb met een stukje gaas. Zodat mijn broccoli ook kan groeien en dat ik straks lekkere broccoli kan eten.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel mooi, hè? Als je dan zo met de natuur bezig bent. Dan kun je iets vertellen wat je probeert duidelijk te maken aan de kinderen?
2: Ja, wat ik duidelijk probeer te maken aan de kinderen is dat zij genieten van de natuur. Dat ze zien hoe bijzonder hij is. Leg iets onder een microscoop, leg iets onder een vergrootglas. En je ziet al die kleine pootjes bewegen. Je ziet het stuifmeel aan de pootjes van de hommels. En ja, de meeldraden in de bloemen. Kijk hoe bijzonder dat is. De natuur zit zo wonderlijk in elkaar. En het heeft te maken met hoe wij ermee omgaan.
1: Nou, wij gaan er toch wel goed mee om, want u in ieder geval.
2: Ja, nou, de meeste mensen hoor tegenwoordig. Ik hoor hele mooie verhalen. Steeds meer zijn mensen gericht om dingen te laten staan. Ook de niet geliefde kruiden of onkruiden, zoals ze meestal genoemd worden, die mogen blijven staan in de tuin.

0: Daar. Onkruid. Onkruid zijn kruiden die je niet in de tuin wilt hebben. Dat zijn kruiden die in de natuur staan, die zich vaak lekker verspreiden. Denk aan de paardenbloempluis. He, dat verspreidt zich overal en dat krijg je ook in de tuin. En dan zeggen mensen, oh, dat is onkruid of onkruid. Nee, paardenbloemen zijn verschrikkelijk belangrijk. Paardenbloemen zijn planten waar enorm veel insecten op gaan opzitten en gebruiken van maken.
1: Ja, maar u geeft nu eigenlijk gewoon aan. We hadden gewoon kunnen zeggen, er is geen onkruid.
0: Nee, er is geen onkruid. Nee. Er is geen onkruid. Wij maken ervan dat het onkruid is. He, wij als mens zijnde. Maar onkruid bestaat niet.
1: Het is een beetje een motortrend, denk ik, hè, wat onkruid is. Even kijken, wat de winter. Dan is het niet kaal, zeg. Wat de winter ook nog veel onderhoud dan deze mooie tuin.
0: Niet veel onderhoud. Dan eens een keertje hier en daar een tak snoeien, wat nodig is. Maar nee, in de winter hebben wij hier ook bloeiende tuin.
1: Nou, dat is heel mooi om af te sluiten. Na zomer en winter een mooie bloemende tuin. Ja, Ria, ik geef de boel weer terug aan jou. De groeten vanaf de bult.
2: Ja, dankjewel. En de groeten van deze Ria aan die andere Ria. Oké, ik ga afsluiten het programma. Ik bedank de gasten voor hun tijd en hun onderwerpen. U bedankt voor het luisteren. Een heel goed weekend. Denk om goed te drinken, want het is bloedje heet, heb ik me laten vertellen. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in

0: Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben...

0: Dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
2: De minder gelovigen.
3: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden.

0: en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: programma.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Alleen de jongens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.